0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
4: Het

0: Dat liedje krijg je niet meer uit je hoofd.
1: Het kooijurke.
2: Het kooijurke.
3: Tering, het kriebelt.

0: Vitesse speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 2 Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: Jij bent non-stop Helmond.
1: Dit is Helmond non-stop.
0: Dit is Helmond. Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Posch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Posch spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amusi moest zijn.
1: Amusi moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 2 hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden, is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Amusi moest.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in Ein Muschi muss sein. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
1: De Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel. Achter de knoppen Harry van den Boogaard. En behalve muziek natuurlijk, veel informatie over Indische Molukse literatuur van toen en nu. Want een mooi boek, een mooi gedicht, nieuws wat je uit boeken haalt, dat heeft blijfwaarde, zeg ik maar. En is het waard ofwel te herhalen, ofwel onder uw aandacht te brengen. Het zijn mijn keuzes, maar dat mag ook uw keuze zijn. Dan kunt u mailen naar ingedumpel@ditishelmond.nl. Ze zegt, dat boek mag ook een boek van vroeger zijn. En dan kijk ik of ik het heb. En anders zoek ik het wel tot ik het heb. En vandaag heb ik ook weer oude en nieuwe boeken. U kunt meeschrijven voor een titel, maar zoals ik al zei, u kunt mij ook mailen. Muziek. De volgende zanger is vrij jong overleden, midden 60 denk ik. Hij werd ook wel de Indische Frank Sinatra genoemd, vanwege zijn geweldige timing. Maar dat heb je of dat heb je niet. En hij heeft het, deze Frankie Franken. En hij zingt Ginny Ginny.

Wat een tempo om vol te houden en de tekst goed te houden. Ik had het in het programma Surabaya Calling al over haar gehad. En ik kom hier op terug. En wel op Yvonne Huberta Maria Peters. Maar ze schrijft onder de naam Nonja Peters. Zij is een West-Australische auteur en academicus, maar van Nederlandse afkomst. Haar boeken over migratie en Nederlandse Australiërs werden alom geprezen. Werden en worden, moet ik zeggen. Nonja werd geboren in Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Net als in veel andere Europese landen was het leven in het naoorlogse Nederland moeilijk. Er was een tekort aan voedsel en huisvesting natuurlijk. En veel mensen, waaronder Nonja en haar ouders, vertrokken naar een totaal ander land voor een nieuw leven. Nonja was pas 5 jaar oud toen ze met haar familie vanuit Tilburg naar Australië vertrok. Ze reisden met de trein naar Italië en vertrokken vervolgens per boot vanuit Genua naar Australië, waar ze na 6 weken aankwamen in Fremantle. Taal- en cultuurbarrières maakten de integratie in het Australische leven soms lastig, zeker in het begin. Yvonne was een naam die zij wel konden uitspreken, maar een nichtje van haar, Shawnee, die werd omgedoopt tot Joan. En toch vond Nonja Peters haar plek in haar nieuwe thuisland Australië en is ze er nu trots op dat ze Nederlands-Australisch is. Er zijn op verschillende plekken, met name aan de oostkust van Australië, van boven naar beneden, hier en daar, verschillende Indische groeperingen, oftewel mensen die hun wortels hebben in voormalig Nederlands-Indië. En die het daar goed hebben gemaakt. Het was natuurlijk hard werken, het was natuurlijk aanpassen, maar er waren meer kansen in heel veel opzichten dan als ze in Nederland waren gebleven. Zo is het verhaal van velen. Ik kom direct terug op Nonja Peters, want ze heeft veel meer boeken geschreven. En ik wil graag nog één onder uw aandacht brengen, want het is best de moeite waard om het te lezen. Om er kennis van te nemen. Maar we gaan nu luisteren naar Monica Akihari en Band met Nusa Niwe Tanjung Alang.

Ja, luisteraars, een beetje jazzy. En hoogstwaarschijnlijk kunt u Monica Akihari en Boy Aki en haar band ook beluisteren op het jazzfestival. Want dit klinkt erg jazzy. Ik kom terug op Nonja Peters. Ze heeft veel boeken geschreven. Geen romans, maar wetenschappelijke boeken. In ieder geval gebaseerd op onderzoek. En een van de titels is From Tyranny to Freedom. Dutch Children from the Netherlands East Indies to Fairbridge Farm School. 1945-1946. Dan moet ik even bij uitleggen. Dit is dan 1945-1946, direct na de oorlog. Kinderen zaten bij hun moeder in de jappenkampen. Niemand mocht naar school. Dus als je, ik noem maar iets, in de derde klas van de lagere school zat in 1942, toen de oorlog uitbrak. En in 1945 ben je 11, maar de andere klas heb je niet doorlopen. Dan moet je flink inhalen. Die kinderen zijn vaak ondervoed. Kortom, ze moesten aan alle kanten opgelapt worden, aansterken enzovoort. En school en ook even in een andere omgeving. Dat is onder andere waar dit boek van Nonja Peters over gaat. Toen Japan Nederlands-Indië binnenviel en vervolgens bezette van 1942 tot 1945... werden Nederlandse staatsburgers, waaronder kinderen, meer dan 3 jaar lang geïnterneerd in concentratiekampen. En dit boek beschrijft de ervaringen van de kinderen, hun internering in de kampen en hun kortstondige bevrijding in augustus 1945... toen hun leven werd overschaduwd door nieuw geweld, toen van Indonesische jeugdstrijders, de zogenaamde Pemuda. Die ontketenden een revolutie om Indonesië te bevrijden. Het slot van deze oorlogservaringen speelt zich af op de Fairbridge Farm School in Pinjarra, waar ze na een evacuatie met hun families naar West-Australië werden ondergebracht voor revalidatie voordat ze werden gerepatrieerd naar Nederlands-Indië of terug naar Nederland. Ik heb 2 vriendinnen die dit traject hebben gevolgd. En die tijd, zeggen ze, is onvergetelijk. Je komt uit een kamp en je werd daar in de watten gelegd. Van alle kanten. Als kind knapte je echt op. Dat is echt goed werk. Ik ben heel benieuwd naar dit boek. Ik ga het niet kopen, denk ik, maar als het kan lenen. From Tyranny to Freedom. Dutch Children from the Netherlands East Indies to Fairbridge Farm School 1945-1946 by Nonja Peters. En Nonja spel je N-O-N-J-A en dan Peters. Nou, ik ben echt heel benieuwd hoe het ging. Een beetje weet ik van mijn 2 vriendinnen dat ze het heel fijn hebben gehad. Maar dat natuurlijk de taal even een barrière was. Maar een kind pakt zoiets snel op. Dus zeg maar na 2 maanden verstonden ze al, terwijl hun ouders nog een beetje worstelden met de taal. Ja. Het is van een verzamel-CD. En er staat niet bij wie het gespeeld of gezongen heeft. Maar de titel is The High and the Mighty.

The High and the Mighty. Het volgende boek lijkt me heel interessant. Ik ben er in ieder geval heel benieuwd naar. Het verscheen al in 2018. Het is geschreven door Thomas Lindblad. Lind met een D gespeld. L-I-N-D, Blad. Thomas Lindblad, gepensioneerd economisch historicus van de Universiteit Leiden. En hij publiceerde in het najaar van 2018 de roman Het Jongenshuis. Het boek draait om een zoektocht door 5 jongens naar de geschiedenis van een chique villa in Yogyakarta uit de jaren 50. In dat kader passeert de hele geschiedenis van Indonesië sinds de onafhankelijkheid de revue. Naar aanleiding van de verschijning van dit boek schreef de auteur Thomas Lindblad een achtergrondartikel over de overname van ruim 700 Nederlandse bedrijven in de eerste decemberdagen van 1957, de zogeheten Zwarte Sinterklaas. En deze geschiedenis over de Zwarte Sinterklaas komt ook in de roman uitgebreid aan bod. Voor een generatie Nederlanders in Indonesië bleef de Zwarte Sinterklaas onlosmakelijk verbonden aan die eerste week van december 1957. Het begin van het einde van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel. De Indonesische regering onder Sukarno reageerde met ongewone snelheid. De voorbereidingen voor de grote dag waren in volle gang toen de Nederlandse gemeenschap in Indonesië opgeschrikt werd door alarmerende berichten. Op dinsdag 3 december 1957 meldde de radio dat de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij, de KPM, door de plaatselijke vakbond was overgenomen. Wat een schrik. Talloze Nederlandse bedrijven volgden in rap tempo. Handelsbedrijven, bankkantoren, plantages, mijnbouwondernemingen, particuliere diensten. Op 3 december 1957 begon de golf van overnames op het hoofdkantoor van de KPM in Jakarta. Bij de handelsfirma Borsumei en Weri pakte de Nederlandse manager de sleutel van de kluis. Zijn aanbod om te blijven besturen werd afgeslagen door de vakbondsmensen. Voor een generatie Nederlanders in Indonesië bleef de Zwarte Sinterklaas onlosmakelijk verbonden aan die eerste week van december 1957. Het begin van het einde van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel. De enkele dagen na overname werden die bedrijven onder toezicht van het leger geplaatst. Nederlanders werden, voor zover niet strikt onontbeerlijk, opgedragen het land binnen enkele maanden te verlaten. En deze maatregel was in principe van toepassing op ongeveer 50.000 personen, inclusief velen van gemengde Nederlandse en Indonesische afkomst, de Indische gemeenschap dus. De Sinterklaasweek werd een tijd van spaardeposito's leeghalen en tickets naar Singapore proberen te bemachtigen, want dat liep heel snel. Het werd ook een beetje onveilig. De omslag in de houding tegenover Nederlanders, maar ook tegenover Indische Nederlanders, was direct voelbaar. Becak-rijders in Bandung bijvoorbeeld weigerden Nederlanders mee te nemen. Sommige winkels in Malang en Surabaya bedienden Nederlandse klanten niet meer. Nederlandse waar- of koopwaar dan werd geboycott. Ja, dat stukje van de Zwarte Sinterklaas heeft voor mij deze herinnering dat ook scholen werden gesloten. Dat wordt hier niet genoemd, maar alle Nederlandstalige ofwel concordante scholen werden pardoes van de ene dag op de andere gesloten. En de kinderen konden niet naar school, ook geen eindexamen doen. Bijvoorbeeld degene die in de eindexamenklas zaten. Ik zat midden in de HBS, derde jaar. En met mijn generatie. En dat was keuzes maken. Gaan werken. Een beroepsopleiding volgen in het Indonesisch, want Nederlands kon niet meer. Of
naar de Indonesische middelbare school. En dat heeft een deel van mijn generatie gedaan, waaronder ik. Uiteindelijk heeft het goed uitgepakt, die school, want het werd a blessing in disguise. Uiteindelijk leerde ik via een omweg mijn geboorteland kennen. Want ik zat op een Indonesische school, kreeg niet vaderlandse geschiedenis, maar dan over Nederland, maar vaderlandse geschiedenis, maar dan over Indonesië, waar ik en met mijn vele anderen geboren en getogen zijn. Direct verder, want het is best een heel interessant verhaal om te weten, deze zwarte Sinterklaas, 5 december. Maar we gaan eerst luisteren naar het Colorful City Choir met Eda Lizzie.

Ja, prachtig. Ik heb het over de Zwarte Sinterklaas, 5 december 1957. Nederlandse bedrijven werden gesloten, werden snel overgenomen door het Indonesische leger, door Indonesische mensen. En op 17 augustus 1945 had Indonesië de zelfstandigheid uitgeroepen. En zoals we allemaal weten, pas na lange strijd en veel geweld bleek de Nederlandse regering bereid om te erkennen dat Indonesië onafhankelijk was. En op 27 december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht eindelijk plaats. Er waren voorwaarden van Nederlandse zijde en wel dat de Nederlandse bedrijven in het onafhankelijke Indonesië konden blijven opereren zoals voor de oorlog, met inbegrip van de mogelijkheid om de winsten naar Nederland te sturen. Nogal een eis, maar de Indonesische regering was daarmee akkoord gegaan. De soevereiniteitsoverdracht was de hoofdprijs voor hun. De politieke decolonisatie, oftewel revolutie naar Indonesisch spraakgebruik, was voltooid, de economische niet. De economische revolutie moet nog beginnen, zei Haji Agus Salim in 1949. Het ging over vooral grote bedrijven. De Borsumei, Internatio, Jacobson van den Berg, Linde Tevens en Wery. Zij domineerden de invoerhandel in consumptiegoederen. Er waren 3 particuliere banken. Er waren de scheepvaart, de KPM, de tinmijnen, het plantagebelt. Heel veel in Nederlandse handen moesten ze overdragen. En wat kregen ze ervoor terug? Opeenvolgende kabinetten in de jaren 50 voelden zich gebonden aan de afspraken die aan de soevereiniteitsoverdracht waren voorafgegaan. Er was in de Jonge Republiek een schrijnend tekort aan technologische en managementkennis. Dat is logisch. Dus men ging wel akkoord dat Nederlanders bleven of zelfs nieuwe aangenomen werden tijdelijk om de kennis over te dragen aan hun Indonesische collega's. Deze Zwarte Sinterklaas heeft lang doorgewerkt. Degene die het echt heeft meegemaakt, en met name de financiële kanten, zal het waarschijnlijk voor de rest van zijn leven gevoeld hebben dat er veel verloren was gegaan. Wilt u er meer over weten? Dan zou ik zeggen, het boek is te leen in de bibliotheek. Het boek geschreven door het Jongenshuis heet het. Geschreven door Thomas Lindblad. En ik zou zeggen, geniet ervan, want het is op een prettige manier geschreven. Tuurlijk, er staan feiten in, die moet je weten. En misschien de derde, vierde generatie zegt de namen Borsumei niks of Linde Tevens. Maar de jongere generaties nog wel. Dat waren echt de grote handelshuizen in voormalig Nederlands-Indië. En als je, zoals nu op dit moment heel erg het geval is, de jongeren willen gaan schrijven over de tijd van hun opa en oma, dan is het goed om dit stukje geschiedenis goed begrepen te hebben en de feiten goed uit elkaar te kunnen houden. In de vorige uitzending, dinsdag in Surabaya Calling, heb ik het My Love gedraaid. En nu van Rosie en Andres, I Was Born to Love.

in 1981 in Bussum, deze Willem Brandt. Hij ging eerst naar de kweekschool en werd onderwijzer. In 1934 ging hij naar het Utrechtse Dagblad en werd daar verslaggever. In 1937 vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar deze Willem Brandt redacteur van de Daily Courant werd. Nou, niet de minste krant, moet ik zeggen, van Noord-Sumatra. Bij deze krant werkte hij zich binnen 5 jaar op tot hoofdredacteur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Willem Brandt in een Japans concentratiekamp terecht. En hij schreef er zijn bundel Binnen Japans Prikkeldraad. Na de oorlog werd Willem Brandt directeur van de Daily Courant. En nadat hij de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog had meegemaakt, repatrieerde hij in 1955 om vervolgens directeur van de NV Daily Drukkerij en Boekhandel te Amsterdam te worden. In 1957 werd hij hoofdredacteur van het Goois Nieuwsblad. En hij was ook medewerker aan onder andere Opwaartse Wegen en De Vlaamse Gids. Dus deze Willem Brandt, die eerst naar de Rijkskweekschool ging en onderwijsdiploma had, moet veel meer in zijn mars gehad hebben gezien zijn carrière. Hij schreef over de oorlog uiteraard, ook andere kritische stukken, maar ook over de vrijmetselarij Indonesië en ook over het Jappenkamp. Hij heeft heel veel geschreven. Zal ik er noemen die ook digitaal nu te vinden zijn op internet. Oostwaarts, dat zijn gedichten uit 1947. En ook Indonesische Nachten, is ook een digitale versie. Wat heeft hij van? En het zijn heel veel hoor. Niet allemaal zijn digitaal te lezen. De volgende ook nog, Een streep door de zon. Gedichten is namelijk fijn, tenminste dat is mijn ervaring, om de tekst voor je te hebben. Dan kun je de regel rustig doorlezen, de betekenis van de woorden begrijpen, het ritme, de punten en de komma's zien in plaats van horen. Kortom, een gedicht is altijd fijn om terug te kunnen lezen. Ik heb de bundel bij me, Oostwaarts van Willem Brandt, die verschenen is in 1937, uitgegeven door de gemeenschap Bilthoven. En daaruit zal ik u direct 2 gedichten voorlezen. Maar eerst gaan we luisteren naar The Gypsy Kings met Bamboleo.

Ja, luisteraars, ik heb in mijn handen de gedichtenbundel Oostwaarts van Willem Brandt. Een gedichtenbundel verscheen in 1937. En hij heeft de gedichten een beetje bij elkaar gedaan qua titel, qua onderwerp. En ik zou er twee voorlezen. En de eerste is, dat is een beetje zijn gedichten hebben vaak iets melancholisch. Dit gedicht heet Pioniersgraven. Hier liggen onder een gebroken steen tussen de pisangbomen achteraf twee dode kinderen in een heel oud graf, alleen. Zij heten Johannes en Magdalena en waren nauwelijks 6 en 7 jaar. Zij stierven slechts een etmaal na elkaar aan cholera. Sedert die dag is hier veel goud verdiend. Nooit was er beter grond voor de tabak, dank aan de pioniers. Men zal ze niet vergeten. Alleen Johannes en Magdalena, oud 6 en 7 jaar, hebben het nooit geweten. En dan, moet ik even iets uitleggen. Een Chinese begrafenis, waarschijnlijk in China of andere landen ook nog wel. Maar tot ik wegging, had je ook echt Chinese begrafenissen met heel veel rituelen. En zo'n ritueel Chinese begrafenis heeft Willem Brandt natuurlijk vaker gezien. Want in de tijd dat hij daar was, in de jaren 30, 40, 50, was dat nog heel veel. Het gedicht heet Chinese begrafenis, in de oude spelling Chinese met dubbel E en SCH. Chinese begrafenis. Daar gaat Chong Ho. Hij heeft veel rijst gegeten en zijn gehele leven geld verdiend. Hij was een goed en een betrouwbaar vriend die liegen kon zonder het zelf te weten. Zijn kist stond al 10 jaren lang gereed. Hij sliep er vele dromeloze nachten. Maar daar zijn omvang toenam bij het wachten op terugkeer, moest dit schip worden verbreed. Nu gaat hij terug. Bekkens en klarinetten geleiden hem naar 's werelds moederschoot, tot nieuw ontkiemen, na een korte dood en 's hemels luisterrijke feestbanketten. Daar zal Chong Ho zijn broeders niet vergeten. Wij branden wierook voor zijn huisaltaar, opdat hij, bij den hoge dis gezeten, voor ons een korrel en een dronk bewaar. Hoog wuiven 1000 vanen in de lucht. Nu mogen fluit en klarinetten zingen. Chong Ho is dood. Hij is ons slim ontvlucht. Stil naar de dromen toe, uit het vlees der dingen. Moet ik ook nog wat bij uitleggen. In oude Chinese huishoudens was er altijd al een doodskist voor de heer des huizes en vaak ook voor de vrouw des huizes. En dat weet ik, want onze buurman in Surabaya had een doodskist. Die is gezellig tussen aanhalingstekens in de huiskamer stond, met een prachtige doek overheen, en waar je op zat. En toen meneer stierf, was een kist gereed. Maar Chong Ho werd te groot, werd te dik, het netjes gezegd. En toen moest de kist dus waarschijnlijk, moest er een nieuwe kist gemaakt worden. Maar het was in die tijd dus niet ongebruikelijk dat er al een doodskist was voor de heer des huizes. En dat zal natuurlijk nu steeds minder misschien het geval zijn. Maar toen nog wel, toen ik er woonde in Surabaya. Het gedicht, de bundel heet Oostwaarts van Willem Brandt met DT gespeld. Technicus Harry heeft voor mij een verzameling gemaakt met dit nummer. Maar dan uitgevoerd door verschillende artiesten. Vandaag zingt Petula Clark If I Only Had Time.

Tot slot, luisteraars, een boek. Indisch gasten. Geschreven door Kees Vasseur. Kees met een C gespeld. En Vasseur, F-A-S-S-E-U-R. Het verscheen al in 1996. Maar het is zeer de moeite waard. Het is namelijk een... In dit boek beschrijft Kees Vasseur een tiental loopbanen van tijdgenoten van Multatuli. En dat was zeg maar tussen 1830 en 1900, die tijd ongeveer. Ondernemende landgenoten die in het 19e eeuwse Nederlands-Indië hun kansen grepen of misgrepen. Indisch gasten is een werk vol bruisende portretten van carrièremakers en mislukkingen. En als je de geschiedenis van Nederlands-Indië wil leren kennen, dit is een heel leerzaam boek, heel goed onderbouwd. Ik krijg ook hele prachtige recensies, onder andere van het NRC. We gaan eruit met nog een nummer, niet helemaal, eerst luister maar, naar Payung Fantasie.

nummer. Ik heb in mijn handen mijn lievelingsboek aller boeken. En wel, dat is Piekerans van een straatslijper van Charlie Robinson. Charlie Robinson, die Mousson bedacht, het tijdschrift Mousson, die de Passamalam met anderen heeft bedacht. Charlie Robinson, die de Indische gemeenschap tot aan zijn laatste snik letterlijk op de kaart heeft gezet, ondersteund, nieuwe dingen bedacht, onze gezicht gaf, Charlie Robinson. Die Piekerans van een straatslijper, met de mogelijkheden van nu, namelijk internet en zelfs op je mobiele telefoon, Google Maps, noem ze maar op, kun je wat Charlie Robinson in zijn boek Piekerans van een straatslijper schrijft, hij noemt straten, steegjes, gangen, noem maar op, kun je vaak terugvinden via Google Maps. Dat wil zeggen, als je ouders ooit een naam hebben genoemd die hij, Charlie, ook genoemd heeft, dan kun je terugvinden en kijken waar dat is en ook wat er gebeurde. Een straatslijper is namelijk gewoon iemand die elke dag loopt. Gewoon van A naar B loopt. Charlie liep niet doelloos, zomaar rond. Misschien soms ook wel in Jakarta. Maar het is ook niet een roman. Het zijn allemaal stukjes die hij schreef voor de krant en die gebundeld zijn. En die hij noemde Piekerans. Van piekeren, denken. Van een straatslijper. Elk nummer is fantastisch om te lezen. Het is tweedehands te koop. Ga op zoek naar Piekerans van een straatslijper van Charlie Robinson. Tot volgende week. Dag.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

Goedemorgen, dames en heren. En welkom bij deze uitzending van Dit is Helmond Klassiek. Weer twee uurtjes klassieke muziek. Straks in de tweede uur heb ik een gesprek met René Kolen. En dat gaat over een nieuw seizoen van de Lambertus Concerten. Dat is natuurlijk ook weer heel veel mooie muziek. In dit eerste uur aandacht voor de eigenlijk onbekende Spaanse componist Ramón Carnicer. En we openden met het lied El Nuevo Sereni. En dan wel in een bewerking voor gitaar en cello. Uitvoerende waren Michael Kevin John cello. En hij werd op de gitaar begeleid door Augustin Marouri. Ramón Carnicer y Batle, zoals hij officieel heet, werd op 24 oktober 1789 in de Catalaanse plaats Tarega geboren. Hij was een groot bewonderaar van Mozart en Rossini. En deze laatste componist had een grote invloed op hem. Het is duidelijk te horen in de overture die u nu gaat horen. Elena e Constantino, u hoort het Orquesta Titular del Teatro Real, dirigent is Jesús López de Cobas.

U hoorde de Sinfonia Elena e Constantino. Caliccier kreeg zijn eerste muzikale opleiding van Boventura Fellu. En dat was de koorleider van de geboorteplaats van zijn geboorteplaats van Tarega. Caliccier zong in vele kathedralen en kerkelijke kinderkoren. En daar kreeg je ook orgel- en compositieleer. In 1806 verhuisde hij naar Barcelona, waar hij onderricht krijgt van de koorleider en organist van de kathedraal van die stad. In Barcelona leert hij de Italiaanse opera kennen en ontmoet hij componisten zoals Cimarosa, Paciello, Peer en Mayer. In eerste instantie reageert Caliccier afwijzend op het genre van opera, om zich daarna een groot deel van zijn leven te wijden aan de Italiaanse opera. In de periode 1818-1820 is hij directeur van de Italiaanse opera in Barcelona. Nadat hij eerst aanvullende muziek geschreven had voor werken van anderen, onder andere een overture van Il Barbiere di Sevilla van Rossini, schreef hij zelf ook verschillende opera's. Zijn eerste opera is Adele di Lusignano, een opera in twee bedrijven die op 15 mei 1819 in het Teatro de la Santa Cruz in Barcelona in première ging. En uit deze opera laat ik een fragment horen. Sopra il tuo capo altero. Uitgevoerd door de bariton Juan Martín Royo, de tenor Albert Casals. En verder hoort u het Orchestra Sinfonico, I Cor del Gran Teatro de Lisieux, onder leiding van Josep Vincent.

sopra il tubo capo Valtero. Dit fragment kwam uit Adèle de Lusignano en werd uitgevoerd door de bariton Juan Martín Royo en de tenor Albert Casals. Canicier was dus directeur van de Italiaanse opera in Barcelona, maar hij mocht maximaal 3 jaar in deze functie werkzaam zijn. En dat betekende voor hem dat zijn benoeming in 1821 wordt beëindigd. Hij verlaat Spanje, reist door Europa en verblijft vooal in Parijs en Londen. Tijdens zijn verblijf in deze laatste stad krijgt hij in 1827 de opdracht het volkslied van Chili te componeren. In hetzelfde jaar 1827 keert Canicier terug naar Spanje en wil weer aan het werk gaan in Barcelona. Maar door een koninklijk besluit van koning Ferdinand de VII wordt hij gedwongen zich te vestigen in Madrid. Hij moest Mercadante opvolgen als directeur van de Koninklijke Opera in Madrid. En deze functie bekleedt hij van 1828 tot 1830. In 1830 ervaart hij een positie als professor aan het conservatorium en hier blijft hij tot aan zijn pensioen in 1854. Naast opera's schrijft Canicier symfonieën, kerkmuziek en veel liederen. Ik laat u 2 liederen hier horen. Als eerste hoort u El Caramba. En dat wordt uitgevoerd door de sopraan Marta Amaiano. En zij wordt begeleid op de pianoforte door Michel Kiener. En daarna hoort u La Criada. En dat is vrij vertaald De Verpleegster. En dat wordt uitgevoerd door Michael Kevin Jones cello en Augustin Maruri gitaar. En u hoort wel, dit is een bewerking voor deze 2 instrumenten. Beide liederen stammen uit 1832. Maar we beginnen met El Caramba.

Ja, dat waren achtereenvolgens El Caramba en La Criada. Voor het volgende werk gaan we eerst de geschiedenis in. En wel de Griekse oudheid. De Griekse dichter Anacreon was een lyricus. Hij was afkomstig uit Theos in Ionië, waar hij waarschijnlijk kort na 570 voor Christus is geboren. Van zijn latere leven weten we dat hij onder andere aan het hof van Polycrates op Samos verbleef en bij Hippocrates in Athene. Hij maakte korte gedichtjes die hij zong onder begeleiding van een citer of fluit op de zogenaamde symposia. En dat, als we het hebben over een symposium, dat was in die tijd een drinkgelag. De gedichtjes zijn geschreven in de ik-vorm en vertellen over de gevoelens van de ik-persoon. Anacreons belangrijkste onderwerpen zijn de liefde en de wijn. Achter de schijnbare eenvoud van die gedichtjes schuilt een groot dichterlijk meesterschap. Hij was dan ook een gevierd dichter in zijn eigen tijd en ook later. In 1832 voorziet Carnicer een aantal van deze gedichten van muziek. Hij noemt ze Tre Odas de Anacreoticas. En die gaat u nu horen, uitgevoerd door Marta Almayano, sopraan. En zij wordt wederom begeleid op de pianoforte door Michel Kiener.

Ja, u hoorde de sopraan Marta Almayano in de Tres Odas de Anacreonicas. In 1849 komt er aan het conservatorium de post vrij van professor voor klarinetles. Er komen geen sollicitatiegesprekken, maar er moet voorgespeeld worden. De kandidaten moeten een compositie uitvoeren, speciaal gecomponeerd voor deze gelegenheid. Daar Carnicer werkzaam is aan dit conservatorium, krijgt hij de opdracht en schrijft de fantasie voor klarinet en piano. En die fantasie gaat u nu horen. U hoort Johan Enrique Luna, klarinet, en hij wordt begeleid op de piano door Nigel Clayton.

Ja, dat was dan de fantasie voor klarinet en piano. Tot besluit van dit eerste uur keren we terug naar de opera. Granicer schreef in totaal 9 opera's. De libretti werden geschreven door Italiaanse tekstschrijvers. In 1821 ging zijn derde opera, Elena e Constantino, met veel succes in première. Ook voor deze opera gold, net zoals voor zijn andere opera's, dat na verloop van tijd deze werken van het repertoire verdwenen. Echter, deze opera werd in 2005 weer uitgevoerd in de Opera van Madrid. En van deze uitvoering zijn opnames gemaakt. U hoort de finale uit de tweede acte. En dat wordt uitgevoerd door solisten, koor en orkest, het geheel onder leiding van Jesús López de Cobos.

0: Ja, en met deze muziek uit Elena e Constantino, de finale uit de tweede acte van Ramon Carniciere, besluiten we dit eerste uur. We maken nu plaats voor de nieuwsberichten en over een paar minuten zijn we weer terug. En dan is mijn gast René Kolen. Goedemorgen René, je bent al in de studio aanwezig. Wat gaan we doen in het tweede uur?
1: We gaan lekker eens even babbelen over ons nieuwe seizoen.
0: En we laten natuurlijk heel veel
1: muziek horen. We laten heel veel horen. Heel veel mooie dingen.
0: Ja, je bent enthousiast over het nieuwe seizoen?
1: Hartstikke.
0: Nou, als je de enthousiasme over weet te brengen in dat tweede uur, dan zal het ongetwijfeld wel weer een succes.
1: Zeker weten.
0: Goed, wij luisteren nog eventjes naar onze tune. En we zijn straks terug met het tweede uur van Dit is Helmond Classic.

0: Tafel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 4:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Presentatie
1: Ger Koppenens, techniek Harry van den Boogaard. Ja, welkom terug, dames en heren, bij Dit is Helmond Klassiek. Voor de nieuwsberichten zei ik het al dat René Kolen van de Lambertus Concerten aanwezig is. En ja, als René Kolen er is, dan betekent dat we altijd toch wel hele bijzondere muziek hebben, René.
2: Is dat zo?
1: Dat is zo. Maar in ieder geval welkom. Fijn dat je er weer bent.
2: Ja.
1: René, we staan aan de vooravond van wederom een nieuw seizoen van de Lambertus Concerten. Hoeveel is dat inmiddels?
2: 20ste.
1: 20ste.
2: Ja.
1: Klein jubileum.
2: Klein jubileum, ja.
1: Ja. Maar René, omschrijf het komend seizoen eens, heel kort. Je zat hier net en je zegt, ik word er heel enthousiast van.
2: Ja, het zijn echt spetterende concerten. Ik ben wel heel erg blij. We hebben dit jaar ook wat extra financiering kunnen regelen via het Fonds Podiumkunst. We net iets meer ruimte hebben voor de concertserie. En daarmee ook net iets aansprekendere muzici kunnen inhuren dan normaal mogelijk is. En ja, er zitten gewoon echt pareltjes tussen.
1: Ja. Nou zeg je, het is het 20ste seizoen. Dat wil al zeggen dat je 20 jaar aan de weg timmert. Heb je nou ook een bepaalde positie verworven bij, zeg maar, de klassieke muzici?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij toch wel best wel uniek zijn in Nederland met de opzet van de serie. Met de mogelijkheden die vooral ook aan jonge muzici bieden. De variëteit die erin zit. Het is niet één genre, het is niet alleen kamermuziek. Het is alles bij elkaar. En daar een mooie mix van maken. Waarmee ik, ja, uniek. Wat is uniek? We timmeren hard aan de weg. Dat is een ding wat zeker is.
1: En als je kijkt naar de publieke belangstelling.
2: Die is groeiende. De belangstelling van sponsoren is groeiende. Onze maatschappelijke en educatieve activiteiten groeien en groeien maar. Dus af en toe denk ik wel eens van, dan moet ik dat in hemelsnaam de lange termijn bijhouden. Maar goed, vooralsnog gaat het allemaal goed.
1: Maar het gaat allemaal goed. Maar het is denk ik ook een weg geweest van lange adem.
2: Het is heel lang vol blijven houden, het einddoel in zicht houden, door blijven akkeren. En langzaam maar zeker kom je er dan wel.
1: En ben je dan moedeloos zo van, waar ben ik aan begonnen?
2: Nee, dat toch niet. Ik heb altijd wat idee gehad van, dat gaat wel een keer werken. Alleen als ik me lang genoeg vol kan houden.
1: En het gaat om klassieke muziek en dat is dan toch iets waar je op de been houdt, denk ik.
2: Ja, dat is mijn passie. Dat is de reden waarom ik erin gestapt ben. Dus.
1: Juist, ja. René, volgende week gaat het beginnen.
2: Ja.
1: Het nieuwe seizoen, wat is het eerste concert? Wat staat er op het programma?
2: Het eerste concert is Casca Quartet. En dat is een jonge club, jong kwartet. Vier jonge muzici die al een aantal jaren toch al aan de weg timmeren. En een paar daarvan ken ik natuurlijk persoonlijk weer uit een aantal andere projecten. En de celliste onder andere Emma. En die kwam een jaar of wat geleden bij mij van, god, we zijn met nieuwe programma's bezig. Zou het een keer in Helmond kunnen? Nou, en ik heb even gekeken naar data en het was een mooie seizoensopener.
1: Volgende week zondag, 27 september. Dat gebeurt niet in een kerk, hè? Dat gaat volgens mij.
2: Het is een pleinzaal van het speelhuis.
1: Oké.
2: We hebben een mooie samenwerking met het speelhuis, waarbij we een 6-7 keren in de pleinzaal concerten organiseren.
1: Ja. Het eerste concert volgende week begint om, hoe laat?
2: Begint om 3:00, zoals te doen gebruikelijk.
1: En meestal duren jouw concerten een uur, is dit?
2: Ja, een uur en een kwartier. Soms doen we er nog een pauze bij, maar in dit geval niet.
1: Nee. Op het programma, weet je zo wat er op het programma staat?
2: Beethoven en Janacek.
1: Nou, Beethoven, dat treft.
2: Toevallig.
1: Toevallig. We hebben namelijk een gedeelte uit de strijkkwartet nummer 2 van Ludwig van Beethoven uitgevoerd, dit kwartet. En ik wil voorstellen dat we dan nu nog gaan luisteren.
2: Prima.

0: Ja, dat was een gedeelte uit strijkkwartet nummer 2 van Ludwig van Beethoven door het Skaska-kwartet. En als mensen meer willen horen, moeten ze volgende week naar de Pleinzaal komen.
1: Vooral naar de Pleinzaal komen, ja.
0: Kaartjes gewoon via de Lambertus Concerten.
1: Via de site van Lambertus Concerten. En dan kom je, die word je doorgelinkt naar het speelhuis. Want als wij in het speelhuis spelen, dan gaat kaart verkopen via het systeem van het speelhuis.
0: Maar het kan wel via de...
1: Het kan ook gewoon via onze site, is het ook gewoon bereikbaar.
0: En we laten nu een selectie horen uit jouw programma. Maar het volledige programma staat ook op jouw website.
1: Staat ook op www.lambertusconcert.nl.
0: Ja, je zei net iets heel mooi over dat Skaska kwartet. Mensen vormen dit kwartet, zijn daarmee naam aan het maken, maar spelen ondertussen ook in alle andere orkesten.
1: Ja, kijk, van eens een kwartet kan een muzikus niet leven natuurlijk. Daar hebben ze gewoon niet genoeg concerten voor. Of je moet echt aan de top, wereldtop zitten. Dus wat die vaak doen, die spelen in alle orkesten en die vormen kleine groepjes om kamermuziek mee te doen. Wat vaak ook passie is van de meesten. Daarom zijn ze eigenlijk muzikus geworden, denk ik. Eerder dan nog om in een orkest te spelen, heel veel. En dan vormen ze verschillende groepjes. En dan is er weer een project van een aantal concerten met groepje 1 en dan weer met groepje 2. En zo fietsen ze door het leven heen.
0: Het is onzeker, maar van de andere kant ook wel heel mooi dat er heel veel verschillende dingen op je pad komen als muzikus.
1: Ja, en de passie van die mensen, die maakt dat ze het allemaal volhouden. En daar kan ik heel goed aan relateren.
0: Ja, dat geloof ik. René, we gaan naar Christina Prats-Costa. Wie is Christina Prats-Costa?
1: Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar dat is mijn persoonlijke favoriet van dit seizoen.
0: Oké, vertel waarom.
1: Dat concert is er ook als laatste bijgekomen toen ik wist dat we voldoende budget hadden. Want ik vond dit zo'n geweldige cd. Ik ben anderhalf jaar geleden een keer via een andere vriendin weer uitgenodigd bij een concert in Dortmund van Joyce Di Donato met Pomodoro. En mijn vriendin die speelde dus ook in Pomodoro. En daar heb ik ook kennis gemaakt met Christina, die speelde er ook. En ja, blijft een beetje met elkaar in contact. En op een gegeven moment zag ik op Facebook de nieuwe cd voorbij komen. Spiritillo Mediterraneo. En ik vond die muziek zo geweldig. Zo fris en spetterend als het uitgevoerd werd. Dat ik er meteen gecontacteerd heb. Nee joh, als het eens is kan wil ik jou volgend seizoen bij mij in de serie hebben. En nou, dat hebben we gelukkig net kunnen regelen voor de brochure uitkwam.
0: En zij is solist, zij speelt in een ensemble. Waar moet ik me hierbij voorstellen?
1: Zij speelt in meerdere ensembles, maar dit is een persoonlijk project van haar met onbekende en bekende muziek uit de barok op een mediterranische manier uitgevoerd. Dus met de passie en het vuur van de zuidelijke landen.
0: Oké, zullen we gaan luisteren?
1: Ja, doe maar.
0: Want we hebben het is een mond vol. Santiago de Musias Fandango. En dat wordt dus uitgevoerd door die Christina Prats-Costa.

0: Ja, René, vrolijke muziek.
1: Ik zou wel eens zeggen, word je er nou niet blij van?
0: Ja, daar word je heel blij van. Ik zou zo naar Spanje willen. Dus,
1: Christina... Je moet gewoon naar de concert komen.
0: Oké. 11 oktober is dat volgens mij. Ja, dat zou kunnen. René, dit is die Christiane. En zoals zo heel veel mensen, dat zijn professionele artiesten. Ja. Maar het is niet alleen professionals waar je concerten voor organiseert. Ook ensembles uit de regio. Die hebben kans om bij jullie in de serie te komen. Ja. Dit seizoen ook weer?
1: Dit seizoen ook weer. Je had het straks wel over wat onderscheidt jullie nou. Ja, ik denk dat ook het onderscheidende van Lambertus concerten is. Dat we juist die combinatie maken van een deel echte professionele muzici, maar een ander deel ook de amateurgezelschap uit Helmond en omgeving. En ook de jeugd en ook de studenten. En ja, klassieke muziek is niet alleen, vind ik althans, moet niet alleen maar dat perfecte zijn. Er moet ook de mensen zijn die aspireren om dat niveau te gaan bereiken. En die moeten ook een steuntje in de rug krijgen. Dus daarom vind ik dat die allemaal welkom moeten zijn bij ons.
0: Vandaar ook bijvoorbeeld dat je jaarlijks leerlingen van het Kunstkwartier een podium biedt.
1: Ja. Plus dat het ook een hele mooie samenwerking is met Kunstkwartier, waar we elkaar weer vooruit kunnen helpen. Maar het is ook geweldig dat je die jonge kinderen ook op een podium kunt zetten voor een echt publiek, waarmee ze een stukje ervaring opdoen, een stukje podiumvrees overwinnen en ook gewoon eens een keer kunnen laten horen wat ze kunnen.
0: Maar dat is ook wel toverwoord, is misschien verkeerd gezegd, maar samenwerken, dat is voor jou ook wel heel erg belangrijk.
1: Dat is wel verbinding en samenwerking is wel een van de toverwoorden binnen Lambertus concerten, ja.
0: Ik zag ook in het programma een ensemble uit Nuenen, uit Venlo. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, in principe, we concentreren ons wel vaak op Helmonds gezelschap. Ja. Maar dat heeft als achterliggende gedachte. Kijk, mijn overweging bij de programmering is natuurlijk, er moeten wel mensen op afkomen. En ik kan wel een heel leuk koor uit Amsterdam hier neerzetten. Maar als niemand ze kent, komt er niemand. En dan is het zonde om zo'n concert te programmeren. En bovendien financieel ook niet aantrekkelijk. Ja. Dus daar moet ik wel afwegingen in maken. En nou, een koor uit Nuenen, het is een heel leuk koor. Nuenen zit vlak bij Helmond. Er komt ook altijd een stukje van hun aanhang bij. Dus dan zijn dat redenen om te zeggen van nou, dan durf ik het wel aan. Maar soms heb je ook clubs, ja, die komen of met een programma wat niet past in onze klassieke achtergrond. Ja, dan moet ik ze helaas teleurstellen.
0: Komen die mensen zelf bij jou aan van kunnen wij?
1: Ik krijg heel vaak mailtjes zelf van groepen om bij ons op te treden.
0: Venlo gaf je ook aan dat er een groep kwam, dat is Brass.
1: Venlo Brass, ja. Dat is een bovengemiddeld brass ensemble. Wel amateurs, deels amateurs, deels professionals, maar wel een bovengemiddeld niveau. En een aantal van hun komt uit deze regio. Dus
0: dan
1: heb je ook weer die link met aanhang en dergelijke. Dus,
0: okay. Ja. Nou, dus die ruimte is er ook altijd voor dergelijke ensembles. Dan kom ik bij het Dianto Reed Quintet. Vertel het niet.
1: Wat nooit van gehoord?
0: Nee, ken ik helemaal niet. Ja, misschien zijn er ook wel luisteraars die er wel van gehoord hebben.
1: Ja, die hebben we toch al een aantal jaren wel aan de weg.
0: Wat moet ik me voorstellen bij dat...
1: Het zijn vijf blaasinstrumenten. Rietinstrumenten.
0: Ja.
1: En die zijn echt... Die maken hele programma's met beweging er doorheen. Soms met dansen er doorheen. Het is totaal niet statisch. Dat vind ik ook zo heerlijk in hun. En het is geweldig leuke muziek. Ook weer een beetje met die mediterrane spirit erin. Want ze komen merendeel komt uit Spanje in die koers, die kanten. En ik heb ze een paar jaar geleden, toen was ik nog bij Batenburg Barok betrokken. En toen waren ze daar ook. Toen heb ik ze eigenlijk voor het eerst echt live gehoord. En toen had ik al zoiets van, nou, die wil ik in de toekomst toch wel een keer graag naar Helmond halen.
0: Het zijn rietinstrumenten, zeg je. Dat wil dus zeggen dat zij heel veel bewerkingen uitvoeren.
1: Schrijven heel veel bewerkingen of stukken speciaal voor deze samenstelling. Die zijn er ook wel, maar heel veel bewerkingen, ja.
0: Nou, een van die bewerkingen is dat... hier klaar. Dat is de muziek van Manuel de Falla. Als we het hebben over mediterraans, we gaan gewoon verder. En het werk heet Danza del Terror.

0: Ja, dat was muziek van Manuel de Falla, Dianto Reed Quintet. Ja, en dan zijn we middels, ja, de mensen zien dat niet, maar in mijn programma zijn we middels aanbeland in de maand december. ja. Nee. En december is altijd de feestmaand.
1: Het zijn altijd de maand van de leuke, de warme projecten.
0: Ja, en de warme projecten, het is koud buiten, warme projecten, maar ook van de mooie muziek, ja. De stemmige muziek.
1: Ja.
0: Hoe heb je daar inhoud aan gegeven in de programmering van de Lambertus Concerten?
1: Ja, eigenlijk vooral natuurlijk door de Holland Barok. Al jarenlang trouwe gast met enige regelmaat bij ons in de serie. En die hadden deze keer een heel mooi kerstprogramma met La Cité in Iran in Frankrijk. En ja, dat belooft gewoon echt zo mooi sfeervol te worden. Dus die moesten erin.
0: Nou, de Holland Barok, volgens mij hebben die elk jaar wel een bijzonder project. Want je denkt dat het alleen barokmuziek is, maar het is heel breed wat zij brengen.
1: Ja, het is eigenlijk, je zou bijna gaan zeggen, oneerbiedig, dat het barok niet meer van toepassing is. Dat is niet waar, want het is wel degelijk zo.
0: Dat is de basis.
1: Maar aan de buitenkant zou je daar misschien bijna gaan denken. En ja, hun basis is barok, maar van daaruit maken ze verbinding met allerlei muziekstijlen.
0: Ja.
1: En maken ze ook elke keer weer toch weer hele verrassende programma's.
0: Dus in december,
1: La Cité in Iran.
0: Wat is dat voor? Is dat een koor?
1: Er zijn drie dames die op de meest mooie manier de stemmen samen laten smelten. En dat samen met de strijkers van Holland Barok. Ja, dat belooft gewoon vuurwerk te worden.
0: Dus er wordt ook een heel afwisselend
1: programma. Wordt een heel afwisselend programma.
0: We hebben daar direct een opname van, maar er staat nog meer te gebeuren in december. Want ik heb begrepen dat ook het eigen projectkoor van de Lambertus Concerten ook een kerstconcert gaat geven.
1: Ja, we hebben vorig jaar voor het eerst in samenwerking met Prochy Damiaan, want die wilde heel graag een nachtmis. Nou, een nachtmis alleen met strijkers en blazers en koorzangers is natuurlijk heel lastig te financieren. Dus toen hebben we de combi gemaakt van als we het nou doen, we doen een concert in de serie van Lambertus Concerten en we doen de nachtmis, dan is het financieel, kun je ook bepaalde kosten ook samen delen. Nou, en zo hebben we vorig jaar een heel mooi programma gemaakt, denk ik. En dit jaar zijn we weer druk bezig om een nieuw programma in elkaar te sleutelen.
0: Ja, ja. Muziek is nog niet bekend wat er gaat.
1: Er zal in ieder geval weer een leuke Mozart tussen zitten. En de Handel Hallelujah uit de Messiah deze keer. Vorig jaar hadden we het Judas de Maccabeus. Maar deze keer de Messiah zal erbij zitten. Een aantal bekende en minder bekende kerstliederen. En zo wordt er een hele mooie mix gemaakt. En dat vlak voor kerst.
0: En dat vlak voor kerst. En dat beantwoordt toch helemaal aan dat warme gevoel van.
1: Exact.
0: We gaan terug naar Holland Barok. Daar hebben we een opname van. En het nummer wat we horen, dat zal niet denken.
1: La Cité in Iran horen we.
0: La Cité in
1: Iran horen we.
0: Ja. En dat is het nummer heet Dreamland. Ik denk niet dat dat tijdens.
1: Een eigen compositie van de dames.
0: Nou, ik heb geluisterd. Het zijn prachtige stemmen.
1: Het zijn heerlijke stemmen, ja. Echt geweldig.
0: Het klinkt echt fantastisch. Dus we gaan genieten van deze drie dames.

0: Les itinérantes. Ja, het is niet echt klassieke muziek. Het is meer, ja,
1: dit is meer close harmony, ja. Maar zij zingen wel heel veel klassieke muziek en ook oude muziek. Hildegard van Bingen en die stijl. Ja, ja. En dus daar zijn de stemmen ook exact voor geschikt.
0: Zij hebben dus een heel breed repertoire, ja. Als het daarover gaat. Ja, prachtig.
1: Vandaar dat ze ook heel prima passen bij de Holland Barok, die ook zo breed bezig zijn.
0: Ja, het is wel een succes, hè, de hele Holland Barok.
1: Ja, dat loopt heel goed. Ondanks dat ze dus geen landelijke subsidie meer krijgen. Hebben ze het helemaal, en dat hebben ze helemaal zelf opgevangen met private subsidies. Wel heel knap, hoor.
0: Ja, en ook dergelijke toch... Zeg maar buiten de lijntjes kleuren wat projecten betreft.
1: Ja, maar ik denk dat ook de kracht is. Daarmee bind je een groter publiek aan je. Als je blijft concentreren op een hele smalle stroming, is het publiek ook heel smal.
0: Ja, natuurlijk. Ja, René, naast concerten was Lamberts Concerten is ook al bekend om de educatieve projecten. Hoe staat het daarmee het komende seizoen?
1: Dit seizoen is even iets rustiger. Want we hebben natuurlijk vorig jaar een heel groot project gehad met 1200 leerlingen. Met 4 grote voorstellingen in het speelhuis. Het kost heel veel energie om voor te bereiden. Heel veel tijd. Het kost ook heel veel geld. Ja, je kunt niet elk jaar bij dezelfde fondsen aankomen van ik heb weer een project, kan het weer? Dus ik heb besloten om dit jaar een paar kleinere projectjes te doen. En dan volgend jaar hopelijk weer een groot project.
0: Dementie komt ook altijd terug. Dit jaar is er ook een dementieproject.
1: Ja, Phil Zuid heeft een heel leuk project, Ontsnapte Nood. Dat is een concert met een theaterachtige voorstelling met eigen decor wat ze meebrengen. Dat is voor mensen met dementie en hele jonge kinderen van groep 1-2. En die gaan we nu waarschijnlijk 2 keer wegzetten in januari. Bij 2 locaties waar de kinderen dan op bezoek komen op de locatie. En samen met de bewoners genieten van een mooie voorstelling. Dus dat is er eentje. Ik ben nog met een tweede bezig, maar dat is nog heel pril. En ik ben nog bezig met een project voor middelbaar onderwijs waarschijnlijk. Dat we iets gaan doen met de Schöne Müllerin van Schubert met AI.
0: Oké.
1: Ja, vond ik een hele interessant. Die kwam voorbij, dus die zijn we nu aan het uitwerken. En kijken of we daar op de middelbare school iets mee kunnen.
0: Ja, ja. En zo probeer je toch de klassieke muziek onder de aandacht te brengen. Ook van jeugd.
1: Ja. Ik had gisteren nog een hele interessante discussie met iemand. Die zei van ja, maar AI, straks zijn alle muzici werkloos. Ik zei, nou, in tegendeel. Muzici zullen niet werkloos worden. Nee. Want er is één ding wat AI niet kan. En dat is emotie. En muziek is emotie. Dus ik geloof daar niet in.
0: Nee, het heeft heel veel voordelen.
1: AI kan best een stukje muziek maken. Maar het is gewoon nageaapt. Het is geen emotie. Nee,
0: dan krijg je het heel mechanisch. En het draait om emotie bij...
1: Exact. Dat is alles waar kunst überhaupt om draait.
0: Absoluut. René, Shanghai Camerata. Klinkt heel internationaal.
1: Ja, grappig. Ik had het net over Christina Prats-Costa hadden. Dat een vriendin van mij me uitgenodigd had voor een concert.
0: Oké.
1: Okay. Nou, die vriendin die heeft dus, is een van de leading ladies van Shanghai Camerata.
0: Ja.
1: En zodoende. En die hebben vorig jaar ook meegewerkt, 2 jaar terug, aan het Nieuwjaarsconcert van de Rotary. En van daaruit zijn die contacten tot stand gekomen. Toen hebben we gewoon toen al meteen afgesproken van nou, je moet binnenkort een keer met Shanghai Camerata bij ons in de serie komen.
0: Shanghai Camerata, het komt ook uit Shanghai?
1: Het zijn Chinese muzici. Er zijn er wel diverse bij die in Europa wonen en werken. Maar ze komen daar wel vandaan. En ze hebben daar ook eigenlijk formeel hun thuisbasis. Maar dan vliegen ze dus weer daar naartoe om daar de concerten te geven.
0: Ja. Betekent dat ook, als je dus met die Chinese dames werkt, hè, die maken zo'n ensemble, dat je ook muziek uit die cultuur krijgt?
1: Ja, we hebben toen met dat programma van het Nieuwjaarsconcert was het een heel Chinees programma. En daar komt ook een deel van terug hier weer in, dat de traditionele Chinese muziek ook verweven zit in het programma, maar ook barokmuziek.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ligt nu een muziekstuk klaar van Shanghai Camerata. Dat is van Marco Ussolini. Ik kende helemaal niet. Jij wel?
1: Barokcomponist, hè?
0: Barokcomponist.
1: Ja.
0: Europeaan?
1: Italiaan volgens mij, okay. Als ik het goed heb.
0: En het stuk wat ze gaan spelen is La Bergasaca. Dus daar gaan we nu naar luisteren in door Shanghai Camerata.

0: Shanghai Kamerata, hoe is de samenstelling van dit ensemble?
1: Heel wisselend, hangt gewoon heel sterk van het programma af. Dit was nu toevallig met blokfluit, maar vaak klaversymbool, theorbe, strijkers en incidenteel ook blazers. Een typisch barok ensemble.
0: Ja, ja, ja, die eigenlijk alle kanten...
1: Ja, dat wisselt afhankelijk van, van het gevraagde van het muziekstuk.
0: Ja, dit was dan Marco Ussolini. Bij ons alle twee componisten waarvan we zeiden... Wie is het? Nou, jij bent nog te vertellen dat het een Italiaan
1: is. Ik wist nog waar hij van vandaan kwam, maar alle details ken ik ook niet.
0: Nee, nee. Maar zo krijg je natuurlijk, en dat vind ik denk ik wel mooi... in zo'n concert zie ik dus ook heel veel componisten... waarvan je denkt van, mij onbekend. Of, heeft hij daar ook geschreven? Ik denk dat voor jou ook nog meer een ander verrassing.
1: Ja, ik vertrouw ook vaak op de meningen van de uitvoerende muzici. Als ik ze goed genoeg ken, dan durf ik dat ook wel. En dan laat ze maar lekker komen met een paar van die onbekende dingen. En vaak zitten er hele mooie pareltjes tussen. Ja.
0: Hoe krijg je daar nou ook terug uit het publiek? Van, goh... Dit had ik niet verwacht of wat een ontdekking.
1: Ja, zonder meer. Elke keer weer dat er een aantal mensen zijn die heel verrast zijn over het programma of over de samenstelling. En dat vind ik ook leuk, blijven verrassen.
0: Ja. We hadden het er straks over de locatie. We hebben het volgende week start je in de Pleinzaal. Maar je hebt diverse locaties waar concerten gegeven
1: worden. Ja, we hebben drie zeg maar hoofdlocaties, als je het zo mag noemen. Dat is de Pleinzaal, de Ridderzaal van het Kasteel en de Trudelkerk in Stiphout op dit moment. En soms zitten we nog in de expo van de cacaofabriek of incidenteel ook in het Theodries Instituut. Maar dat zijn wel de drie hoofdlocaties.
0: Ja, en je kijkt per concert van welke locatie het beste uit.
1: Ja, het is een beetje passen en meten vaak. Het heeft ook te maken met de beschikbaarheid van die locaties natuurlijk. We hebben een hele mooie deal met Speelhuizen Samenwerking. Maar dan hebben we dus afgesproken dat we in ieder geval 6 concerten in de Pleinzaal doen. Dus daar moet ik dan ook aan voldoen. En ja, zo is het altijd een beetje een klein puzzeltje. Maar daar komen we elke keer wel weer uit.
0: We gaan naar Berend Eickhout. Nederlandse naam. Ja. Berend Eickhout.
1: Nederlandse bas. Hij is niet meer zo piep. Hij draait al een aantal jaren mee. Zingt in Nederlands kamerkoor af en toe. Doet ook heel veel oratoriumwerk. En ik heb een aantal jaren geleden ook een keer bij ons in een passie meegezongen. En ja, we hebben gewoon altijd contact gehouden. En Marie Slammers van Buren, die begeleidt heel veel muzici. Mm-hmm. En die is al een paar keer bij ons in de serie geweest. Steeds met andere zangers. En die hebben nu een heel mooi Frans programma samengesteld. Ja, ja.
0: En dat programma heet Au revoir?
1: Het programma heet Au revoir, ja.
0: Waar gaan we zo dadelijk naar luisteren, René?
1: Want, we gaan luisteren naar een trailer. Want het programma is nog niet uitgevoerd. Dus er zijn er geen opnames van. Maar ze hebben wel een trailer gemaakt. Waarbij een aantal fragmenten uit het programma wat ze uit gaan voeren voorbij komen in een kort tijdsbestek.
0: Ja, en wat moeten we dan aan denken?
1: Je hebt Brel, je hebt Franse chansons dus. Maar je hebt ook Franse aria's. Dus van alles wat. Een mix tussen modern en klassiek.
0: Dat zien we ook steeds vaker. Hè? Dat klassieke zangers zich toch op het pad begeven van... wat modernere zangers.
1: Ja, en voor mijn gevoel kan dat ook wel. Kijk, Brel heeft zich ook laten inspireren door de klassieke componisten. En er zitten vaak heel grote parallellen tussen. En als je die parallellen weet te vinden in zo'n programma dat uitdrukking kunt brengen, dan kan dat heel mooi zijn. Holland Barok heeft ook programma's gedaan van barok en Brel door elkaar heen. Het kan heel verrassend werken.
0: Ja, zo had ik toevallig afgelopen week op Radio 4 La Montagna, het dorp van uitgevoerd door een strijkkwartet.
1: Ja.
0: Ik zou denken, klassieke muziek. Ja. Het is echt heel mooi. Ja. En dan denk ik van, heel goed dat die dingen ook ontdekt worden en uitgevoerd worden.
1: Ja.
0: We gaan naar Au revoir en we horen daar Berend Eickhout en Maurice Lammers van Buren.

0: Ja, dat was Berend Dijkhoff. Ik had het over het dorp van Wim Zonneveld. Dan sluit hij ook mee af. Ja. Dat is heel, heel grappig. Dat is heel mooi. Ja. René, ik heb het net al gezegd. Het hele programma is te zien natuurlijk op jullie website. Je hebt ook weer een hele mooie folder gemaakt. Dus die zullen ook wel links en rechts.
1: Die liggen al vooral verspreid in de stad, ja.
0: Dus mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen via de website of via de folder weten wat voor geweldig programma jullie hebben. Nog even iets anders, daar ben je vorig jaar mee begonnen. Een livestream, ik noem maar even livestream van de Lambertus concerten. 24 uur, 7 dagen in de week, klassieke muziek.
1: Ja, met mooie apps erbij, dat je hem ook op je telefoon kunt beluisteren.
0: Ja.
1: Die staan allemaal in de appstores.
0: Vertel.
1: Ja, wij hadden destijds het idee van, nou, we hebben hier 2 uur op de zon, of 1 uur op de zondagochtend. Dat is wel eigenlijk wel erg kort. Er moet veel meer klassieke muziek zijn. Helmond heeft veel meer te bieden. Dus toen heb ik op een gegeven moment het idee opgepakt om een internetradiostation is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Waar je gewoon 7 keer 24 uur klassieke muziek kunt beluisteren. En op de zondagochtend dit programma ook via die stream kunt beluisteren. Met de bedoeling om daar op termijn ook andersoortige dingen. Dus ook onze eigen concerten die opgenomen zijn daar te laten horen. Maar ook concerten van Helmondse verenigingen. Dingen van het kunstkwartier. Educatieprojecten daaraan te koppelen. En ja, eerst moet je dus de stream goed draaiende hebben. Dus we zijn vorig jaar om deze tijd ermee gestart in samenwerking met Dit is Helmond. En nu inmiddels na een jaar kunnen we wel zeggen, hij draait heel stabiel. En hij draait gewoon prima. En heeft ook al redelijk wat luisteraars. Dus ja, nu kunnen we gaan nadenken over hoe we het verder uit kunnen gaan breiden. En ik heb al een aantal opnames klaarstaan om successievelijk te gaan plaatsen.
0: Ja. En je gaat direct misschien concerten laten horen en zo. Hoe weten mensen dan wanneer wat gespeeld wordt? Is dat direct ook nog een stukje PR?
1: Ja, dat is dus nog iets waar ik nog echt over na aan denken ben. Kijk, we hebben op de website kunnen we natuurlijk het programma zetten. Maar we moeten nog wel een beetje onder het publiek bekendmaken wanneer er wat is. En dat concept heb ik nog niet helemaal uitgewerkt. Daar ben ik nu over na aan denken.
0: Ja, ja. Oh ja, goed, wat hierboven in jouw...
1: Wat hierboven borrelt, daar komt er eigenlijk wel goed als pootjes terecht.
0: Dat komt er alleen maar weer een keer uit, ja. Dus nu zijn we dus te beluisteren op Dit is Helmond en ook op de...
1: En ook op de stream,
0: op
1: ja.
0: De stream.
1: Dus www.lambertusconcerten.nl, daar staat een menuoptie Radio Klassiek. En daar kunnen mensen op de site kunnen ze luisteren, maar er staat ook een link naar de appstores, zodat ze de app kunnen installeren.
0: Oké, dus 24 uur, 7 dagen in de week, klassieke muziek.
1: Yep.
0: Helemaal geweldig. We zijn bij... Ja, de laatste solisten gekomen. Marianne en Maureen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, verrassend, hè?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nou, ik heb natuurlijk heel veel... ik zat me te realiseren bij die programmering. Je wil breed houden. Dus ik heb solisten, ik heb ensembles, ik heb quartetten, ik heb grotere ensembles. En ik miste eigenlijk nog een leuk piano-recital. En laat ik nou net toevallig... Ik krijg heel veel mails van ensembles die op willen treden. Maar net op dat moment kreeg ik een mailtje van 2 jonge meiden van het conservatorium van Rotterdam. Die schreven dat ze piano-duo hadden. Wat ik ook al heel leuk vond. En die graag een keer op wilde treden. Dus toen ben ik eens gaan grasduinen in de opnames die ze hadden. En zo. En ja, dat is wel erg leuk. En vooral ook heel leuk, omdat het 2 echt hele jonge meiden zijn. Want ik geloof dat ze allebei 17 zijn of zo. Mm-hmm. En echt ontzettend mooi spelen. Ik dacht, ja, dat past precies. Dus de keuze was snel gemaakt.
0: Ja, daar hebben we direct ook een opname van. Zij komen in mei een keer naar Helmond toe. Voordat we naar die opname gaan luisteren... wil ik het ook nog even hebben met jou over een initiatief... waar je vorig jaar ook voor de eerste keer genomen hebt. Dat was muziek in de pastorietuin.
1: Ja.
0: En eventjes terugkijken, dat was een succes?
1: Ja,
0: dat
1: was een heel groot succes. Ik denk dat we over de hele dag verspreid toch zeker 500 mensen binnen hebben gehad.
0: Want ik was even bang, maar volgens mij moest toen het Nederlands elftal... Of, was ook weer iets met voetballen, of het Nederlands elftal op diezelfde avond speelde, dat weet ik niet meer. Maar...
1: Nou, de weersomstandigheden waren van grotere invloed dan het Nederlands elftal. Want het werd s'avonds best koud. En daar hebben we gemerkt dat op een gegeven moment halverwege de avond... toch best wel mensen versneld naar huis toe gingen. En mensen met dekens en alles in stoelen zaten die het echt niet wilden missen. De hardliners. Ja. Maar dat was het enige minpuntje. Maar voor de verder rest, het is een prachtige dag geweest. We hebben hartstikke mooie muziek gehad. Veel belangstelling, veel goede kritieken gekregen. Ook wat leerpunten.
0: Maar goed, dat was de eerste keer. Dus ja, dat
1: was niks mis mee. Ik denk dat je elke keer wel leerpunten hebt. Ja. Al doe je het voor de 200ste keer.
0: Ja.
1: Dus volgend jaar weer.
0: Oké.
1: Okay. Hij staat al gepland, 13 juni.
0: 13 juni, en ja, dan maar hopen op goede weer. Dat is geen voetballen volgens mij. Dus,
1: Volgend jaar hebben we in iets een backup. Dat was dit jaar lastig omdat er in de kerk een activiteit was 's middags, een doop. Ja. Maar volgend jaar is dat niet zo, dat hebben we zo geregeld. Dus in noodgevallen kunnen we uitwijken naar binnen. Dat doe je natuurlijk niet, want dan ben je een stuk sfeer kwijt.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Maar daar zouden we wel een combi mee kunnen maken, dat we daar in ieder geval ook een mogelijkheid hebben.
0: Voordat we naar Marianne en Maureen gaan. Het is wederom een fantastisch programma. Er zit hier een enthousiaste René Koolen. Zijn er dan nog dingen in die hersentjes bij jou dat je denkt van, goh, dat zou toch nog wel een wens zijn om dat een keer te doen?
1: Ja, nog genoeg. Maar meestal als het een wens is, dan wordt het uiteindelijk ook wel een keer werkelijkheid.
0: Ja. Jammer dat je niks met het kanaal doet, hè? 200 jaar geleden.
1: Dat is een van de wensen. Ja, dan ben je ook afhankelijk van andere partijen. Ja, het is vaak een afweging ook van belangen en dergelijke. En ik realiseer me ook, we zijn nou eenmaal met klassieke muziek toch een beetje een niche-markt. Ja. Dus soms moeten er andere keuzes gemaakt worden. Ja. Dat is dan zo.
0: Met het kanaal Water Music van Hendel, dat zou toch geweldig zijn?
1: Dat was een van die ideeën die ze door mijn hoofd zweven. Maar dat wist jij.
0: Zeker. Hey, René, we gaan afsluiten met Marianne en Maureen. Nogmaals, als mensen het programma willen weten wat te doen is, de website van de Lambertus Concerten, prachtige folder. En wij zullen er bij Dit is Helmond ook zeker aandacht aan besteden. Dus
1: heel fijn.
0: Regelmatig komt het voorbij in de agenda of we bellen jou op voor een toelichting.
1: Ja.
0: Wij gaan naar, waar ik al zei, Marianne en Maureen. En zij spelen muziek van Claude Debussy uit de Petite Suite en Bateau.

Ja, en dat was muziek van Claude Debussy. Uit de Petite Suite hoorde u En Bateau. En dat werd gespeeld door Marianne en Maureen. En zij komen volgend jaar een concert geven bij de Lambertus Concerten. Nou, u hoort het aan de tune. We zijn aan het einde gekomen van 2 uurtjes. Dit is Helmond Klassiek. Ik wil u graag nog wijzen op het concert volgende week zondag, 27 september. Opening van de nieuwe serie Lambertus Concerten door het Skarska Kwartet. Met onder andere muziek van Ludwig van Beethoven. Kaartjes zijn te verkrijgen via de website van de Lambertuskerk. Of Lambertus Concerten, sorry. Of via het Speelhuis, want het concert wordt gegeven volgende week zondag in de pleinzaal van het Speelhuis. Nou, dit allemaal gezegd hebbende, wil ik u bedanken dat u weer geluisterd heeft. Volgende week zijn we dan natuurlijk weer. Dan zit 8 uur IJzendoorn hier met een fantastisch mooi programma over filmmuziek. En dan met name geheel gewijd aan James Bond. En volgens onze technicus Harry van den Boogaard, prachtige muziek wordt er uitgevoerd. Dat volgende week allemaal. Mede namens onze technicus, bedankt dat u geluisterd heeft. Wensen u nog een hele prettige zondag. En wat ons betreft, heel graag tot de volgende keer. Tot horens.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Hollands.
1: Helmond gaat Hollands.
0: Dit is Helmond.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Hollands.

Ja, beste luisteraars, een hele goede zondagmiddag. Fijn dat u vandaag op deze... het zonnetje komt er wel zachtjes aan door... maar toch op deze eigenlijk een beetje druilige dag weer luistert naar... Helmond gaat Hollands op, dit is Helmond. En ik heb natuurlijk vandaag weer een uur heel leuke Nederlandstalige plaatjes voor je uitgezocht. Een paar leuke gouden oude en natuurlijk een hele hoop nieuwe. En we begonnen vandaag met een oudje uit 1983 van de Havenzangers. 'Snachts na tweeën. En daar moet ik er nog bij zetten. Veel mensen denken dat dat een carnavalsplaat was. Maar dat is niet zo, want die plaat is zowat half september in 1983 uitgebracht. 'Snachts na tweeën heet het nummer dus. Ik zei, ik heb ook een hele hoop nieuwe, zoals die van Frank Ome. Ik heb altijd goede zin.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2011 met Mike en Colin. Wat is ze mooi. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Dora. En die zong over de Griekse nacht die ze had beleefd. En als we het dan over nieuwe hebben, hier is die van Jana Delare. Als alle pleinen weer vol zijn.

Ja, we schrijven het jaar 1973. Danny Cardo met haar naam, die was Carmen. En daarvoor hoorde de mooie nieuwe single van Robert Pater. Soms heb ik heimwee. En Jaman en Els Bakker hebben elkaar gevonden in een duo. En ze hebben een prachtige nieuwe single uitgebracht. De sleutel van mijn hart.

Ja, een oudje van Daisy Talens uit 2020. Ik wil een man. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Hans Hanses. Een echte vriend. En hier is het duo Lana Meertens en Robbie Kay. En die hebben ook een nieuwe single gemaakt. En die heet De Tijd.

Ja, 1976. Corrie en de Regels en ik zie de zon. En als ik naar buiten kom, kijk, dan komt er de zon langzamerhand door deze middag. Dus het wordt nog redelijk weer, hebben ze weer gehoorde vandaag voorspeld. En daarvoor horen we niet de nieuwe zingen van Maurice Schalks. Code goud in code geel. En als we het dan over nieuwe hebben, we hebben daar een hele tijd niks van gehoord. Maar hier is de nieuwe single van Janneke de Roo. Ik weet dat jij er altijd bent.

Ja, dat was de nieuwe single van Marco Meesters. Laat mij alleen. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag, de 20e september. En morgen begint dan volgens de papieren de herfst, beste luisteraars. Maar het wordt de komende week wordt het heel mooi weer. Want we gaan een temperatuur krijgen van rond de 25 graden. We gaan er vandaag uit, natuurlijk met een leuke plaat uit 1999 van de Boswachters, het Bananenlied. Ik dank u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: It's music time.
2: It's music time.
0: Dit is Helmond. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: It's music time. Met Ron en Andy.

0: goedemiddag. Welkom bij het programma It's Music Time. Een programma dat wordt gemaakt door Ron Smits.
1: En Johan natuurlijk.
0: Ja, en we zijn weer helemaal los. En na uiteraard de classics met Yellow Sun of Ecuador. 1974 was het jaartal. En ze haalden de 8e plaats in de top 40. Stonden 10 weken in de hitlijst. Kwamen binnen op 19 oktober 1974. Ja, en...
1: Ja, dat het toch over 1974 hebben, hè?
0: Ja.
1: Ik haak meteen in op het Theater van Sentiment. Normaal doe ik het om 1:30, maar dan houden we toch een plaat 1974 hebben gehad. Luisteraars, die kunnen in dit of dat kunnen ze stemmen op 2 platen. En een van de 2 wordt rond 5:50 ongeveer gedraaid. En deze keer gaat het om Let It Grow. Een albumtrack van 461 Ocean Boulevard van Eric Clapton. En de tweede plaat waar we op kunnen stemmen, dat is Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Ja, dus doe je best maar. In ieder geval meer bijzonderheden doet het straks op Radio 5 na vieren.
0: Ja, en wij gaan nu zo dadelijk naar 1959 samen met Lucienne Delisle. Een Franstalig nummer dus. Les Roses Blanches. En die gaan we dus nu laten horen.
2: C'était un gamin, un gosse de Paris. Sa seule famille était sa mère, une pauvre fille aux grands yeux flétris.

0: Ja, we hoor je dat tegenwoordig nog, hè? Zo lekker relaxed natuurlijk, dat Franstalig. Hey, we horen verstoring. Hoor jij het ook?
1: Een soort brommetje zit er ergens op.
0: Ik zal mijn microfoon wel zijn waarschijnlijk.
1: Oh, dan moeten we daar de heren techneut even deze kant
0: die zijn,
1: laten komen.
0: Ja, die zijn net weg.
1: Die zitten waarschijnlijk nog wel met elkaar in de koffiekamer, dus... dus dan zal we daar wel even... Maar we gaan gewoon even vrolijk door met de rest, want dan komt het toch goed uit. Daar zit wel een hele flinke brom op, zeg, in één keer.
0: Ja, een bromvlieg.
1: We gaan zo dadelijk naar 1980. Nou, een nummer wat in de top 40 heeft gestaan, de achtste plaats heeft gehaald. Nummer 29 weken in de top 40 stond. En kwam op binnen op 28 mei 1980. Ik heb het over de groep de Electronica's en natuurlijk de Vogeltjesdans. En die zullen we maar eens heel vlug op u losgelaten. Hier is hij.

0: Ja, dat hebben wij weer.
1: Ja. De vogeltjesdans.
0: En de brommers ook weg.
1: Bedankt, Jason. De brom is weg, ja. Dus dat is het eerste wat opvalt. Dat hij nou inderdaad pleiters is.
0: Ja, trouwens, de vogeltjesdans doet bij zijn denken.
1: Ja, ja.
0: Check out the chicken.
1: Als ik aan dat nummer denk, dan begin ik wel meteen te lachen. Dus daarom zat ik ook te lachen tijdens, zeg maar, dit nummer wat dat betreft. En terwijl Jason de studio loopt, die heeft zijn werk voor vandaag alweer meer dan voldoende gedaan. Dankjewel, Jason, nogmaals.
0: Heel hartelijk dank.
1: Wij zijn heel blij. Ja, zoiets kan altijd natuurlijk gebeuren in uitzendingen.
0: Ja, het is live radio. Ja,
1: goed, het is live radio. Ja. Goed, tijd voor iets uit 1968.
0: Zo.
1: We gaan iets draaien uit de stal van Telstar. En wel van de groep De Heikregels. Ja, die kennen we, hè? Natuurlijk.
0: Wim van Gennep.
1: Ja,
0: Gerrie van Houten.
1: Ja,
0: Gelderop.
1: Ja, ergens onder de rook van Eindhoven, zullen we maar zeggen. Tussen Eindhoven en Helmond in. Dus bekende meuk, zullen we maar zeggen. En ik heb het nummer uitgezocht, getiteld Kom toch weer terug bij mij. En dan kijk ik even of ik het juiste nummer ook in ga starten. Want het zal niet de eerste keer zijn dat er een keer iets fout loopt. Dus, maar goed, oké. Het juiste nummer staat startklaar. Dus we gaan hem op u loslaten.

0: Ja, dat houdt de zaak toch een beetje spannend, hè? Twee is metaalnummers achter elkaar, wat de bedoeling eigenlijk niet was. Maar in ieder geval, live radio blijft live radio en goede radio natuurlijk. En verrassend altijd, hè? Kom maar dicht bij mij, een is metaaltje van de Heikregels. Zou trouwens die platenzaken Gelderland nog bestaan, vraag ik me. Ja, eigenlijk af. Want ja, toen in de tijd had je een platenzaak daar, hè? De Heikregel. Dat wist een zekere heer Vogels ons om te vertellen. En ja, waarschijnlijk kwam die er ook regelmatig. Dus ja, zou die platenzaak nog bestaan? Dan, je hebt er tegenwoordig zo weinig van.
1: Nee, die is volgens mij in Gelderop weg. Want er is altijd de Gelderopsweg in Gelderop. Ja? Je komt er langs als je de doorgaande weg dwars door Mierlo, zeg maar, naar Eindhoven rijdt.
0: Ah, kijk,
1: dan kom je daar zwaar langs. Ja. En hij is er niet meer, die platenzaak. Maar ja, in de tijd van René Vogels, die vertelde dat wel eens ooit. En nou goed. In ieder geval, meneer van Gennep, die zat waarschijnlijk bij dit nummer net even op de wc. Dus geen zang. Nou ja, goed, oké. Maar ze hadden dus ook inderdaad instrumentale nummers. En we hadden toevallig twee achter elkaar, de elektronica.
0: Ja, nou, dat maakt allemaal niet uit. Ja,
1: dat maakt niet uit. Twee van de prijs van één,
0: zullen we zeggen. Dat zijn zo van die onverwachte dingen die gebeuren gewoon rond.
1: Ja, dat kan bij ons alleen maar in ons programma.
0: Ja, bij ons is alles mogelijk in principe.
1: Zeg, zullen we eens naar 1999 gaan met Andrea Berg? We gaan Duitsstalig draaien.
0: Ah,
1: ik wil deine Sehnsucht, zingt ze. Nou, oké, goed. Ik zou zeggen, luister er maar naar.

0: Ja, Duitsstalige muziek. Het wordt toch hoe langer hoe meer gedraaid. Trouwens, als u Duitsstalige wilde horen op zondagochtend tussen 8 en 9 aan Muzie Moussaï met Harry van den Boogaard. Iedere zondagochtend opnieuw voor de vroege luisteraars en die op een aangename manier wakker willen worden. Laten we daar maar op houden trouwens, de zaak is. Het is vandaag zondag de 20e september. En je zou haast zeggen van de summer is over, maar dat schijnt weer mooi weer aan te komen, heb ik zojuist vernomen. Trouwens, de temperatuur in Helmond om 1 uur gemeten is 18 graden. En even kijken, in Eerbeek was het om 1 uur 16 graden. Scheelt 2 graden met hier. Want dan zit je weer in het andere deel. Daar is het toch een stukje kouder waarschijnlijk. Komt door de klimaatverandering. Laten we daar maar op houden. Iets uit vervlogen tijden van heel lang geleden, denk ik, Ron.
1: Ja, want toen je net zei de zomer is over, toen moest ik even denken aan het programma wat na dit programma komt.
0: Zoiets.
1: Ja, inderdaad. De zomer is over en dan wordt het nog zonnig. Dat zal je net zien. Maar goed, dat maakt niet uit. U merkt er straks wel wat ik daarmee bedoel. Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Nee. Maar goed. We zijn dus toe aan Glenn Miller samen met zijn orkest. En hij heeft ook toevallig een live zanger bij Ray Everly. En we gaan naar 1939, jongens. On a Little Street in Singapore. Ja, heerlijk. Die oude meuk.

0: Juist, daar zijn we weer, dames en heren, onder Little City of Singapore. Dat is muziek uit 1939 van Glenn Miller en zijn orkest. En dat doet me denken aan dat programma wat ik vanmorgen gehoord heb. Een beetje in dat sfeertje van de sandwich. Dat programma bestaat nog steeds bij Radio 5. En alleen, ja, er is één probleem. Angelique is op vakantie. Ja, die geniet van een welverdiende vakantie, maar het programma gaat gewoon door. Dus ja, dat... Dat heb je nou eenmaal, hè. Eventjes terugkomend op het volgende. Wat gaan we nou eigenlijk doen? Want ik denk dat we nou zo een beetje de jaren 70 gaan gaan. Alleen ik heb geen idee.
1: We gaan iets draaien uit 1976.
0: Ja.
1: En een hele mooie gelegenheidscombinatie uit de stal van Telstar. En ik heb... je kent natuurlijk die Belg wel, Eddie Wally, hè? The Voice of Europe noemt u zichzelf. Nou, dan moet je wel voor je huizen komen als je dat je eigen wil noemen. Maar goed, samen een koppeling met Zwarte Lola. Ja, hele subtropische combinatie krijg je dan. En ook het nummer wat getiteld uit die tijd komt... is namelijk getiteld Samen naar Parijs. Kan je je eigen voorstellen, die Belg en die Nederlandse samen op reis naar Spanje.
0: Gaat dat wel goed eigenlijk?
1: Ja, ik vraag het mijn eigen af. Maar goed, dat zullen ze zelf al zingen over in het lied, denk ik. Dus u kunt er even naar gaan luisteren. En dan mag u zelf oordelen bij deze. Yep.

Nou ja, we hebben er verder niks meer over gehoord. Dus ik denk dat ze wel een hele goede vakantie hebben gehad, die twee. Zwarte Lola en Eddie Wally samen naar Parijs. Ach ja, dat gebeurt nou eenmaal. Hè. Zie het maar als de Nederlandse en Vlaamse verbroedering. Onder het motto is een plaatje uitgebracht natuurlijk. Staat bij een bekende firma in Weert, hè? De Telstar. Goed, even iets anders, want ook de fans van Elvis die laten we deze keer niet versterken gaan. Want ik weet dat er een hoop mee luisteren. Waaronder ook één hele grote fan hier in Helmond. Voor haar uit 1959 natuurlijk, Elvis Presley, The King, met I Got Stung. Hallo!

0: Ja, heerlijk, hè? Die rock'n'roll van toen, uiteraard. 1959, Elvis Presley en I Got Stung. Trouwens, vergeet niet vanavond te luisteren tussen 7 en 8 naar Tony Versveld en zijn Golden Memories. Want daar hoor je ongetwijfeld ook de rock'n'roll, de rockabilly, Little Bit of Country, doo-wop, rhythm and blues en a little bit of soul, uiteraard. Vanavond van 7 tot 8 op deze zender. Dit is Helmond, onze eigen Golden Memories. Nou, ik geloof dat we nou overgaan naar de jaren 80, heb ik begrepen?
1: Ja, want we gaan een nummer draaien wat de top 40 haalde, namelijk de tweede plaats. Stond 10 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 19 april 1980. En ja, u kent natuurlijk allemaal de Nolans. Ze hadden ook zo'n dijk van een hit natuurlijk. I'm in the mood for dancing. En ja, die gaan we dus instarten.

Ja, zeker een dijk van een hit voor de Nolan Sisters uit Engeland. En I'm in the mood for dancing. Trouwens, is dit nou soul of is het fingerpopping soul? Dames en heren, het is fingerpopping soul. Zo goed met het programma passen, maar dat even terzijde. Het is in ieder geval een goed voorbeeld van de zogenaamde fingerpopping soul, zoals ik dat term benoemd heb, uiteraard. Hè? Ja, goed, we blijven gewoon lekker muziek draaien voor u tot 2 uur in dit programma in ieder geval. Maar straks is 2 en 3, geen nood, blijf gewoon lekker hangen, want dan ben ik nog even een uurtje bij u met Andy's Soul Hour, zoals we dat noemen. Weer in

0: zijn leven moet geleiden zoals voorheen. Dus nou, die luisteraar, ik hoop dat ik hem heb geholpen. Tijd voor het volgende.
1: Ja, we gaan naar 1968 met een persoon die... plaats stond 11 weken in de hitlijst. Kwam binnen op... eens even kijken, 12 oktober 1968 in de hitlijst. En we hebben het natuurlijk over Patty Bravo.
0: Ah.
1: En het nummer is getiteld La Bambola. En ja, die gaan we zo dadelijk op u loslaten. Nog even op een playlist kijken of het juiste nummer staat ingesteld. Want ja, dat is altijd even kijken. Maar we hebben het en het staat klaar. En tijd voor er naar te luisteren.

0: Ja, deze Patti Pravo zou trouwens in de jaren 70, 1974 nog een andere grote hit hebben in Italië, namelijk met Pazza Idea. En dat nummer dat kennen we beter als Laat Me Alleen van Rita Hoving. Maar goed, dit was in ieder geval iets uit de jaren 60, 1968, La Bambola uit de top 40 van toen, van deze geweldige zangeres trouwens. Zou ze nog leven? Ik heb er niks meer over gehoord. Dus nou ja, geen bericht, goed bericht, zeg ik maar altijd. En als het goed is, dan hebben we nou iets uit de jaren 90.
1: Dus even kijken op mijn playlist.
0: Yeah.
1: We gaan naar 1992 samen met Arne Jansen. En wat wil het geval nou? Het nummer wat we net draaiden, La Bambola, dat is in Nederland ook uitgebracht. Maar dan heet het Kom een beetje dichterbij, volgens mij. En laat me nou net een nummer hebben gevonden van Arne Jansen, wat daar perfect bij past. Nou, de titel is zo wat hetzelfde. Kom dichterbij. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Vandaag in zo'n uitzending. Nou, oké. We gaan hem toch instarten.
0: Nou, die mensen zullen wel koud hebben, denk ik.
1: Ja, dat denk ik. Dan kunnen ze lekker dicht tegen elkaar aankruipen in het nummer. Of tegen de centrale verwarming aan.
0: Al is vanwege de energiebesparing. Je moet iets, hè?
1: Ja, inderdaad. De energieprijzen gaan weer omhoog. Dus ja, dan kunt u beter tegen elkaar aankruipen. Alhoewel ik niet kan garanderen dat er over 9 maanden geen resultaat uitkomt. Of wel een resultaat.

0: Ja, volgens mij hebben de weergoden goed naar ons geluisterd, want het zonnetje dat begint toch een beetje dood te komen. We draaien alleen maar zonnige platen, we vandaag een vrolijke platen. Zoals deze van Anne Jans uit 92, weer kom dichterbij. Trouwens, hij had in 92 nog een andere dijk van een net, hè? Zeg eens meisje, kent u die nog trouwens ook? Nou goed, genoeg gepraat, tijd voor nog meer muziek, want we lopen langzaam dan tegen de klok voor tweeën aan, dus we moeten een beetje voortmaken.
1: Ja, want we willen daar nog het volgende nummer draaien en natuurlijk nog een ander nummer en dan zitten we alweer bij de eindtune.
0: Ja, het gaat snel.
1: En ja, want de toberen zitten vandaag flink op, maar dat moet ook. Mensen willen graag muziek horen en dat doen we ook. Want wat dacht je van de volgende nummer? Haalde de top 40 vierde plaats. Stond 10 weken in de hitlijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Dat was een alarmschijf. En hij kwam binnen op 19 mei 1971. Ik heb het over de groep The Walkers. En laten we nou net het nummer in de cd-speler hebben zitten. Getiteld My Darling Helena. Hier is hij.

0: Ja, de Walkers uit Maastricht. Wat de meesten niet weten, is dat ze eigenlijk, voordat ze bekend waren, begonnen waren als begeleidingsband van de zangeres zonder naam. Ja, dat is waar. Daar hebben ze ook nog een plaatje meegemaakt in 1972. De mandoline Nikkeseer bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, ze zijn altijd op dat moment aanwezig geweest bij Merische Vaas plaatopnames. Dus gewoon een vast huisorkest. De jaren 80, een snel plaatje, rock and roll. Daar is het tijd voor, hè? Top 4 noteren, geloof ik.
1: Ja, ik zal het even vertellen, want we hebben toch tijd zat nou. Die halen me alle gemak de derde plaats. Ik stond er 10 weken in de hitlijst. Toch een behoorlijk aantal weken. En kwamen binnen zelfs op de 13e december 1980. Dus het einde van het jaar. En de groep waar we het over hebben noemt zich dus Twee Cats. En dan weet je wel, dan krijg je meer van dat een beetje van dat Tony Versveld geluid, hè? Wat je nou gaat horen.
0: Ja, zit ook een beetje rockabilly in trouwens.
1: Ja, kijk, dat sluit perfect aan bij het programma van vanavond, Tony. Yeah. Tony, we gaan de beuker nog even flink ingooien hier. Mochten er mensen zijn die zin hebben om naar zo'n goed programma te luisteren met allemaal van zo'n soort muziek erin.
0: Vanavond
1: Be My Guest. En gaat luisteren vanavond naar Tony Versveld's programma Golden Memories. Een echte aanrader. En wij gaan natuurlijk luisteren naar de Stray Cats met het nummer getiteld Runaway Boys.

0: Ja, ze zeggen ooit weglopers zijn doodlopers, maar dat geldt ook voor hardlopers, tenminste als hardlopers geweest zijn in dit geval. De Stray Cats uit 1980 en Runaway Boys, trouwens een groep ooit opgericht door gitarist en zanger Brian Setzer, die na de Stray Cat periode nog met iets anders door zijn, namelijk de Brian Setzer Orchestra in de jaren 90, maakt die hele andere muziek. Dat is weer iets anders dan dat we gewend zijn van die heren. Hè? Trouwens, straks tussen 2 en 3, dan hebben we Andy Soul Hour natuurlijk weer. En in Back to Basic, dan gaan we heel veel, ja, verder in de tijd, wel groot woord, maar in ieder geval, er komt een blinde zanger. Die komt dan aan bod. En wel een van de meest bekende, behalve Stevie Wonder, hebben we ook nog andere, zoals José Feliciano, die is het ook niet. Dat is voor een andere keer. Maar in ieder geval iemand die verdomd goed weet het verschil tussen zwarte en witte toetsen, en die kan je zo gratis in de winkel kopen, zei hij al. Ja. Nee, flauwekul natuurlijk allemaal, maar in ieder geval hebben we nog veel meer straks voor u. Maar u bent gewaarschuwd, het programma straks tussen 2 en 3 heeft wel een behoorlijk zeebenengehalte. Dus mocht u een DJ aantreffen die blas heeft van zeebenen, dan weet u hoe het komt, hè?
1: Ja, het kan niet anders zijn. En u hoort de vertrouwde klanken van André Brasseur op de achtergrond. En dat betekent dat we voor vandaag aan het einde gekomen zijn van het programma It's Music Time. Maar wat voor een uitzending, zeg.
0: Nou.
1: En ik heb gehoord, vernomen uit goed ingelichte bron, dat iedereen dik tevreden is met ons nieuwe format van de uitzending. Dus,
0: kijk eens aan. Ja,
1: dikke punten.
0: Een uur is maar een uur, maar ja, dan kan je toch veel instoppen als je zo bekijkt.
1: Ja,
0: hè?
1: Dus, ze zien maar, wij zijn altijd goed op weg met goede muziek. En het wordt alleen maar steeds beter en nog meer.
0: Ja, het wordt er nog steeds erger, want ja, ik krijg heel veel disjockey neigingen zoals vroeger.
1: Ja.
0: Nou ja, spreek ik wel over 50 jaar geleden of langer, hè? Maar ja, goed.
1: Zullen we nog even naar die tune een beetje luisteren?
0: Ja, ik vind het prima.
1: En dan nemen we zo dadelijk over een minuut afscheid van u.
0: Ja hoor.

0: Ja, en ik zei het al, we gaan afscheid nemen voor deze zondag. De laatste zomeruitzending van ons programma dit jaar. En volgende week zitten we midden in de herfst. En ja, dan hoort u ons alweer helemaal met een herfstuitzending.
1: Ja, misschien is het wel na zomer.
0: Ja, wie weet, hè? Dus we wachten gewoon af. Ja, wat mij betreft nog een prettige zondag. En ga dadelijk lekker luisteren naar Andy's Soul Hour. En ik blijf betrokken natuurlijk bij de techniek. Over een pak een beetje 15 seconden zijn we aan het eind. En dan hoort u het nieuws. Dus wij gaan plaats maken voor het nieuws. En zo dadelijk voor Andy's Soul Hour.
1: Oké, tot zo.
0: Oké, bye bye.
2: Weet wat er speelt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen.
3: Andy Soul Hour.
2: Andy Soul Hour. Dit is Helmond Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
2: Andy Sol.

Luisteraars, goedemiddag, welkom bij Andy Soul Hour, aflevering 3 alweer van jaargang nummer 1 van zondag 20 september 2026. Waar begonnen we trouwens met Rock the Boat van de Hughes Corporation. In 1974 stond nog steeds Rod 40 rond deze tijd. Hè? Trouwens, ze zouden dan nog een singeltje uitbrengen, Rocking Soul, de opvolger. En in 75 Love Corporation, maar die laatste, de laatste genoemde, die haalde de hitparade helaas niet. Laat staan de tipper aan, dat is wel een beetje moeilijk voor die lui. Goed, van harte welkom. De techniek is trouwens in handen van Ron Smits. Samenstelling en presentatie van ondergetekende. En we gaan meteen door naar de jaren 60 met Otis Redding, 1965, Respect.

Ja, de originele versie was het van Respect van Otis Redding. Trouwens, het zou in 1967 en The Summer of Love nog een hit worden voor Aretha Franklin, de Queen of Soul natuurlijk. En zij mag dat. Oh, heerlijk. Over zangeres gesproken. Deze zangeres is en was nog steeds, ja, was en is nog steeds goede vriendin met de dames Mai Tai. En de zangeres Princess, niet CM the Number One, die draaien we een andere keer wel, maar ik dacht dat deze ook wel geschikt was. Van 40 jaar geleden, I'll Keep on Loving You.

Ja, als je dit zo hoort, zou je toch niet zeggen dat het een productie is van het hele stok, Ik en Waterman, maar het is wel zo, hoor. Princess was het uit 86 en I'll Keep On Loving You. 1 zomer lang hebben we mogen genieten van deze plaat die niet verder kwam in dan de Tipperaren. En dat was toen een warme zomer, ik kan me nog heel veel herinneren. Het is haakjes tijd voor iets uit 1995, een van de nummers van het album Move On van Olita Adams, het openingsnummer I'll Never Knew Love.

Zij zingt nog steeds, deze Olita Adams, maar sinds tegenwoordig is meer into gospel. Ja, zo gaat het eenmaal, maar goed. In ieder geval, dit was iets uit 1995, I Never Knew Love. En ja, het zou ook voor zuiver geld gezongen kunnen worden, Cyril Romney bijvoorbeeld. Als je die stem hoort, dan zou je denken van, ja, het lijkt er erg veel op. Misschien is het wel zo, maar dat zal binnenkort wel blijken. Trouwens, het zwaartepunt deze keer ligt in... Nu, in Back to Basic, het lange nummer. Ik ga het hebben over een zanger die ook niet meer onder ons is, maar in ieder geval muziek. Nou, dat werd allemaal heel vroeg met de paplepel ingegooid, sowieso, want zijn moeder draaide heel veel gospelmuziek. Ja, en daar heeft hij heeft eigenlijk zo'n beetje van alles in zich. Gospel, soul, jazz, country. Maar in ieder geval, hij kwam al vrij vroeg op zelfstandige voet te staan. Trouwens, zijn eerste single die bracht hij uit in 1954 bij Atlantic, I Got a Woman. Maar we gaan er iets draaien uit 1951, 5 jaar later. Een van de laatste Atlantic in die periode die uitgebracht is. Ja, en hij zou in 1960 overgaan bij ABC Paramount. Maar dat hoort u binnenkort wel. Goed, een lang nummer. What Did I Say?

What's that? What's that? What time? All right.

0: Ja, dan kom ik toch even terug op dat verhaal over een taxichauffeur die ik een tijdje geleden gesproken heb in de stad. En die zei van, als je toch gaat beginnen binnenkort, draai eens iets van een van mijn favoriete artiesten. Ik zeg, wie zijn het dan? Ja, zei hij, ik heb er maar twee. Dat zijn Stevie Wonder en Ray Charles. Ik zeg, nou, beide komen aan bod binnenkort. Dus luister maar gewoon elke zondagmiddag. De speciaal voor de chauffeur was inderdaad What Did I Say van Ray Charles 1959. En het was inderdaad een lange plaat. Ik draai eigenlijk geen verzoekplaten, maar in ieder geval deze, ja, die wil ik toch speciaal voor iemand draaien. Die zei laatst tegen mij van, ik vind deze uitvoering mooier. En gelijk heeft ze. Bianca, speciaal voor jou, het 71. Ike en Tina Turner, Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Nou ja, volgens de soulkenners zijn er enkele uitvoeringen die echt boven het originele uitgaan. Ja, misschien is het eigenlijk wel zo. Ike en Tina Turner, dus en Proud Mary. En iemand die het ook even overnomen, een soullegende, Solomon Burke in die dagen. Trouwens, Ike en Tina Turner hebben het in 1969 al opgenomen reeds. En het kwam in 1971 terecht op de B-kant van de single Funkier Than a Mosquito Streeter. En dat zou dus weer een van de voorlopers zijn van het album Working Together, wat in hetzelfde jaar uitkwam. Maar wat gebeurde er? De plaat werd ongehoest en Proud Mary werd A-kant. Ja, en het werd een grote hit. Terecht. Goed, even genoeg over deze plaat. We gaan verder met het volgende, want ja, nou kan ik wel zeggen summer is over, maar er schijnt een nazomer aan te komen, ofwel Indian summer, dus we zullen wel zien deze week. Maar in ieder geval, deze moet ik toch even bij u kwijt. Want ja, bij deze plaat zullen de luisteraars waarschijnlijk wel, tenminste van onze generatie, last hebben van zeebenen. Let op, 1964, Dusty Springfield, summer is over.

Dat is Springfield en The Summer is Over uit 1964. Het is een plaat die toch wel verbonden blijft aan zeezenders. Ik hoorde deze plaat voor het eerst op Radio Caroline. Daar luister ik erg veel naar als 10-jarige jochie. En het zou niet lang duren of er een tweede zeezender bijkomen voor de Engelse kust, namelijk Radio London. Maar dat was iets van december 64. Maar goed, dit was in ieder geval ook zo'n plaat. Zo'n grensgeval, net op de grens van 64, 65, die uitgebracht werd, dit van Dusty Springfield. Waar hoor je dat tegenwoordig nog? Op weinig zenders, maar in ieder geval veel lokale omroepen hebben iets met zeezenders. Zoals wij natuurlijk ook, dus vandaar dat hier nog eens een keer gedraaid werd. Maar goed, al met al. We blijven nog eventjes op de rustige toer gaan, voordat we weer snel gaan draaien. Maar naar de zangeres, die eigenlijk niet bij elk platenlabel welkom was, want ze vonden dat ze niet kon zingen. Nou ja, wie ben ik om daarover te oordelen? Maar in ieder geval haar album Caught Up in the Rapture, wat in 1986 uitkwam, dat heeft toch wat hits opgeleverd. Zoals deze bijvoorbeeld, hit. In Amerika sowieso. Sweet Love, Anita Baker.

Typische plaat die alleen maar in de tipperaren nog te vinden was. Toen destijds, maar verder kwam je ook niet, hè? Nee, daar. Goed, Sweet Love was het van Anita Baker. En in ieder geval, dat singeltje, dat is later nog...

Als je zo dat rauwe stemgeluid van hem hoort, dan zou je denken van dit is een hardrock zanger. Nou, dat was hij eigenlijk ook in het verleden. Maar in ieder geval, vanaf 1987 was hij andere muziek gemaakt, de soulmuziek. Zijn eerste album wat hij uitbracht toen, dat was The Hunger, met daarop de hitsingle That's What Love Is All About. Maar dit was in ieder geval van jaartjes later, 1992, van het album Timeless, zijn versie van Knock on Wood. Bij de volgende plaats zit de ander onder het glas. Maar als u goed luistert, dan weet u wie dat er op die opname meespeelt. Ik zeg nog niks, maar in ieder geval, het is wel iets van Michael McDonald van het album Soul Speak uit 2008. For Once in My Life.

Heerlijk, heerlijk. For Once in My Life. Een van de tracks van het album Soul Speak van Mike MacDonald. Met medewerking van Stevie Wonder, u heeft hem herkend. Hij komt naar Nederland volgende maand, 28 oktober, Ziggo Dome. En u weet het, volgende maand, bij Andy Soul Hour, Stevie Wonder maand uiteraard. De volgende plaat is eigenlijk bekend geworden als een soort backtrack op de achtergrond bij een promospot van Veronica's Drive-In Show. Maar het was eigenlijk wel een single in Amerika, een grote hit al daar, van Cliff Nobles and Company, die later in de jaren 70 MFSB gingen heten. Nou ja, meer erover binnenkort. In ieder geval, dit plaatje dat is in 68 voor het eerst uitgebracht. Op de ene kant I'm Alright, dat moest de Horse Part 2 zijn. Maar op de andere kant de Horse Part 1. Maar wat heeft nou het geval? 7 jaar later, in 75, werd het opnieuw uitgebracht. 1 jaar na het verdwijnen van Radio Veronica. Luister maar eens naar The Horse van Cliff Nobles and Company.

Ja, ik weet nog goed, in 1975, het plaatje was niet uitgebracht. En nou, denken de meesten, dan zal de aan de andere kant zal wel I'm Alright zijn. Hè? Nee, wat was het geval? En hadden ze op de B-kant van dit singeltje, dat is ijsplaat 75, hebben ze Veronica Jingles opgezet. Ja, zo kan het gaan, dames en heren. Ik heb nog eentje, één plaatje voor u uit de stal van Motown. Het is een plaat in één take opgenomen. Want de technicus vond het goed genoeg en de producer ook. Want het ging alleen maar om één kreet. En die maakte de plaat helemaal af. Namelijk, dat hoor je zo direct wel bij het verloop van de plaat. Reach out, I'll be there. Hier zijn de Four Tops.

En met Richard, I'll be there from the four tops. Is het eind gekomen in deze aflevering van Andy Soul Club. Andy Soul Hour. Hoe kom je bij Soul Club? Oh, dat was vroeger, ja. luisteraars, dit was hier weer voor vandaag. Toch een beetje zwingende aflevering deze keer. Vergeleken met de vorige weken, maar goed. Elke week is anders, hè, zeg ik maar altijd. Dank aan Ron voor de techniek. Wij wensen u een fijne zondag en graag tot volgende week. Dan zijn we opnieuw terug, even na twee, een nieuwe aflevering van Andy Soul Hour. Graag tot dan. Bye to bye.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. Heilige dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Water speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Jan van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit poll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: my friend.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
1: Dit

0: afgespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: Golden Memories.
1: Golden Memories.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

En wat een leuke plaat, hè? Ja, ik weet het. George Jones nam het op in begin jaren 60 van Mercury Records. Maar deze is zeker niet verkeerd. Joe Douglas, You're Still On My Mind for D Records. 1979. Geweldige opname. Ja, rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, de wap county, een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. Ik heb het allemaal, ja. En dat op de zondagavond hier bij Dit Is Avond. Mijn naam is DJ Tony Versveld. Ja, en ik ben weer blij. Ja, waarom ben ik blij? Nou, dat ik weer plaatjes mag draaien van jullie. Uit die mooie tijd, hè. Op Dit Is Helmond, iedere zondagavond tussen 7 en 8. En voor de countryliefhebbers, nou, ik heb er nog één. Wat dacht je van Johnny Paycheck? Dan heb ik het over deze.

0: Ja, lekker hè.
1: En ik hoor ze graag en ik zie ze graag. Uit Nederland hè. De Ginzy Boys. Ik zag ze voor het eerst optreden in Amsterdam in de Cruisin. En daarna nog een aantal keren. En de laatste keer ook bij de Rocky Rebels in Eindhoven. Heerlijke band. Jazeker. Oké, en daarvoor Johnny Paycheck. I'll Come Back To Me. Van Mercury Records 1963. Oké, ik neem je mee naar 1948. En doe ik met deze, de Delmore Brothers.

Ja, en het jaar was, kijk, het was 1959 voor Fading Records, Larry Dunn, Honey Bun. En daarvoor natuurlijk de Delmon Brothers voor King Records, 1948, Bill Street Boogie. Wait.

Ja, en natuurlijk voor alle Elvis-fans onder ons. Het jaar was 1956 voor Archie Victor natuurlijk, de King Elvis. Too much. Oké, en daarvoor Larry Don, Honey Bun voor Fado Records. En het jaar was 1959. Als jij net je radio hebt aangezet, je luistert naar Golden Memories op Dit is Helmond. En ik zei net iets verkeerd, ik draai net Was Part A Woman Can You Make Blue voor Spade Records. En het jaar was 1957. Oké, ik neem je naar 1964. Altijd een nummer, mooi nummer om te draaien voor Smash Records. Zeker Roger Miller. En dit is mooi. Ja, dit is mooi. Jang Me.

En altijd lekkere muziek, hè? Deze van Ronnie Shell, Flame of Love. Een aantal mooie nummers opgenomen voor Columbia Records. Luister maar eens naar Bob Elena. Geweldig nummer uit 1957. En deze natuurlijk ook, hè. Flame of Love uit datzelfde jaar 1957 voor Columbia Records. Natuurlijk Ronnie Shell. En daarvoor, zeker altijd leuk om te draaien. En zeker op de zondagavond, Roger Miller, Dang Me voor Smash Records 1964. Oké, okay, Johnny Horton. I've got the ball.

En het jaar was 1958 voor Lou Eckert, Kenny Parsman, Get It Off Your Mind. Geweldig. En daarvoor natuurlijk Johnny Horton uit 1960 voor Columbia Records, Got a Bull by the Heart. Oké. Okay. Cave Cat Sam, ooit van gehoord? Nou, ik zag ze afgelopen april zien optreden in Viva Las Vegas. Geweldige groep. En dit is een geweldige song. Super Sonic Mama.

hoor je dit? Gewoon origineel van het vinylzingetje. En dat bij Dit is Helmond. In de Golden Memory Studio. Ja, geweldig hè. Natuurlijk Carl Perkins voor Flip Records. Het jaar was 1955. Movie Mac, zijn eerste single. En op die B-kant stond dat mooie Turnaround. Geweldig. Carl Perkins. En daarvoor Cave Cat Sammy. Supersonic Mama uit 2001.

just a fool, I know.

Ja, geweldig hè. Buddy Holly, Baby I Don't Care. En daarvoor Jessie May, Don't Freeze On Me. En het jaar was 1962.

Ja, volgens mij speelde daar ook nog Dorsey Benet mee met dit nummer. Maar dat weet ik dus niet zeker. Oké, Johnny Benet. En daarvoor hoorde je Bob and Way, Shorty Shorty van Nesco Records in 1958. En we zijn toch met Johnny Benet bezig, hè? Nou, ik heb er toevallig één nog op de draadtafel liggen. Ja, wat dacht je van deze? Rockabilly Boogie.

het blijft natuurlijk altijd mooi om deze te draaien. Uit 1955. Your Heartbreaker, natuurlijk Elvis. En daarvoor uit 1956. Rockabilly Boogie. Ja, Johnny Burnett. Geweldig. Oké, ik neem je mee naar 1957 voor Columbia Records. Carl Smith. En deze wordt eigenlijk nooit gedraaid, maar hij is wel heel mooi. Luister eens naar deze. Happy Street.

uit 2001. The Mean Devils, I Don't Like I Did Before. Ja. Ja, leuk uitvoering. Origineel van Johnny Horton. Hè? En daarvoor Carl Smith, Happy Street voor Columbia Records 1957. Hey, ik bedank jou voor het luisteren. Op deze zondagavond tussen 7 en 8 hier bij Dit is Helmond. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik heb het weer met veel plezier gedaan. Ja. Ja, leuk toch? Ik ga het dadelijk uit met Paul Ansel, Number 9. Geweldige groep uit Engeland. I Wouldn't Want. Een geweldig nummer trouwens. Hey, dank u. Veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helmond. En ik zeg tegen jou, tot volgende week en bye bye.

0: Alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. More

Een power metal band, net als dit, Sonata Arctica, die dan een prachtige, machtige, mooie power ballad maken. Nou, Last Drop Falls, natuurlijk, ik dacht, laat ik daar maar eens mooi mee beginnen. Want ja, toch ook heeft deze DJ, qua muziek met Sonata Arctica, een beetje een haat-liefde verhouding. Waarom dat dan? Omdat ik eigenlijk het latere werk van Sonata Arctica persoonlijk minder kan waarderen als het eerdere werk. Kijk, en dan gaan we weer met die altijd eeuwigdurende discussie. Is beter ook altijd mooier? Nou, dat gezegd hebbende. Het kwam overigens van het album Silence af, ook alweer van een heel wat jaren terug. Goed, het is ruim 8 minuten over het 20e uur van vandaag. Oftewel bijna 8:10 vanavond. We luisteren naar Moldenham Rock hier op die 107.2 FM. En op ditishelmond.nl via de website, via de app die je kan downloaden. Gewoon. Ik heb ook begrepen volgens mij dat het via de DAB kan. Maar pin me daar niet helemaal op vast. Dat gezegd hebbende, ja, DJ, hoe was je week? Nou ja, eigenlijk best kloten, want als je toch een oorontsteking hebt en je krijgt daar wat antibiotica voor, ja, dat zijn toch geen prettige dingen. Wat hebben we nog meer? Ernie houdt er mee op, hè? Bert Hane. Ja, wat doet dat in een hardrockprogramma? Nou, ik weet toch ongeveer wel een beetje de leeftijd van de gemiddelde luisteraar. En dan durf ik toch best wel te zeggen dat ook een Bert Hane ook in ons leven, in onze jeugd, in onze kinderjaren, zo niet peuterjaren, heel belangrijk was. Ernie en zijn banaan. Toch jammer, toch jammer. En natuurlijk het allerergste wat we eigenlijk het hele Facebook gebeuren hebben gehoord. Amanda Somerville. Ja, ik had het bericht gelezen bij Sander, haar man. Die we dan natuurlijk weer kennen als gitarist bij After Forever. En dan ja, lees je zo'n bericht en dan denk je van godju, zakketju, potverdomme enzovoort. Maar dan in andere bewoordingen natuurlijk. Die ik hier eigenlijk niet mag zeggen. En dan zie je toch dat ook vanaf de hele wereld, want zo'n beetje elk gewaardeerd muziekpagina op de socials pikken dat op en ja, er komen gewoon duizenden, zo niet tienduizenden reacties op. Let wel, we hebben het ook over Amanda Somerville. We hebben het niet zomaar over een zangeresje ergens op het hoekje 2 hoog. Vandaar, All That I Am van het album Windows. Een andere Amanda Somerville als waar we denk ik kennen. En dan blijkt maar weer hoe goed ze bij stem is, toen en nu.

En dan denken jullie, is die DJ nou helemaal gek geworden? Draait hij nou eigenlijk geen rock? Ja, ik draai ook wel eens ooit geen rock. En zeker als dat gewoon heel toepasselijk is. Want laten we wel zijn, dat is more than helmrock. Ik heb het hier over Amanda Somerville. Van dat album Windows, het prachtige, machtige, ingetogen All That I Am. En ja, hoe letterlijk en figuurlijk kun je dan zo'n titel in zo'n situatie dan weer nemen, om het dan zomaar even te zeggen. Hè? Ik bedoel, de beste mevrouw is getrouwd met Sander, heeft 3 dochters. En dan krijg jij gewoon, ja, ik zeg dat maar eigenlijk heel, heel krom misschien. En dan krijg jij een bericht van, ja, luister, mevrouw, u bent ziek. U heeft iets in uw hoofd. Tada, doe het daar dan maar mee. Daarom heb ik expres gekozen voor deze track, All That I Am. Want dat mevrouw Somerville heel veel doet, heel veel kan als zangcoach, als bij Avantasia, noem het allemaal maar op. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Laten we dan ook maar weer gewoon met z'n allen zeggen, beterschap. En dat het eigenlijk allemaal, ja, misschien wel een nare droom zou kunnen zijn. Goed, dat gezegd hebbende. Dit is typisch zo'n more than helmrock dingetje dan. Hè? Ik bedoel, wij leven als muziekliefhebber. En dan misschien nog niet zozeer als rock mensen, maar gewoon als muziekliefhebber leven wij gewoon mee met zulke mensen. Goed, potverdikke me. Waar zal ik nou toch eens draaien? Ik heb nou dat gedraaid. Ja, deze die gooi ik erachteraan en dan komt er nog een nieuwe. Ik had iets kunnen draaien van Foreigner. Maar ik denk, ja, dat draai ik ook best wel regelmatig. Maar, ach, laat ik Lou Gramm ook maar eens pakken. Arrow Through Your Heart.

Ja, dit is ook gewoon zo'n lekker, ja, ik zal maar zeggen, bij zo'n landelijk stationnetje gaat dat goed passen. Lou Gramm, Arrow Through Your Heart, van dat album Ready or Not. Hoort eens, Tobias Wiklund, een Scandinavische gitarist, muzikant. Maar nu samen met Goran Edman. Only You and Me, van dat nieuwe album, The Gates of Heaven.

Nou hebben we eigenlijk best wel een rustig half uurtje gehad, toch? En dat is eigenlijk ook helemaal niet zo erg. Je moet daar een beetje opbouwen. Dadelijk komt er iets geks voorbij. Jawel. Ik maak daar Hans Gers natuurlijk hartstikke blij mee. Dadelijk een beetje ga ik het ook even hebben over... Ja, wat regionaal en lokaal geneuzel eigenlijk, om het zo maar even te zeggen. En dan bedoel ik geneuzel echt niet in het negatieve. Nog een nieuwe van Nimue. Die ga ik ook draaien natuurlijk. Want ja, dat vindt deze DJ ook gewoon keigeweldig. Maar wat ook natuurlijk belangrijk is, beste luisteraars, is we zitten nu zo rond de eerste half uur van de show. Het eerste half uur. En ja, dat staat altijd in het teken van die Seven Heaven. En wat hij heeft gestuurd, dat is... Nou, als dit geen Seven Heaven waardig materiaal is... Ja, jongens, meisjes en alles wat er tussenin zit... Dan weet ik het niet. Ik heb het namelijk over de band Fortune. Wie? Fortune. Ja, die. Hun. Ja, hun. In menig EOR... Liefhebberskast staat dat album of cd of misschien nog wel een cassettebandje. En ik denk dat Fortune in de EOR scene hele grote manieren zijn. En Dennis wist dat. Als Seven Heaven, Thrill of It All, Fortune.

Van onze vrienden van Mastodon heb ik gedraaid. Golden Spires van dat nieuwe album van ze. En ja, ook al ben je daar niet helemaal voor in, geef ze maar eens een luisterbeurt. Je zult toch versteld staan. Het album heet Marrow Deep. Goed, van onze vrienden van Mastodon, ja, is het eigenlijk een heel klein bruggetje om naar vrienden hier in de buurt te gaan. Jonge honden die we kennen, die gewoon lekker op tijd een potje muziek maken. En je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn met hetgeen wat ze maken. Laten we dat dan ook maar gewoon gezegd hebben. Maar ze doen het toch maar. Het is toch de generatie die toch de rock en de metal levend houden. Want afgelopen vrijdag, als je dan naar zo'n concert gaat van zo'n melodieus rockband, bijvoorbeeld net als FM, waar wij dus eigenlijk altijd wel heen gaan, dan zie je toch wel best wel heel veel grijze haren. Nou is grijs haar niet zozeer echt leeftijd gerelateerd. Maar toch, ik denk dat je met je 50 jaar best jong bent als je bij zo'n concert bent. Goed, dat gezegd hebbende is er een bruggetje gemaakt naar lokale bandjes, naar regionale bandjes. Natuurlijk, een Casual Silence kennen wij, een Medea kennen wij ook en noem ze allemaal maar op. Dan is daar in één keer Spectrum en die jongens die volg je dan. Ook een leuk bandje, gewoon een beetje recht toe recht aan. Metal, maken er altijd een feestje van. En dan volg je die gasten en dan in één keer kom je tegen dat ze een soort tributeband hebben gemaakt. Met de naam Sons of Roses, de Dutch Tribute Band. Of ja, je raadt het al, Guns N' Roses. Nou is het zo, en ik weet niet of onze Bob dat weet. Maar dat is, kijk, en dan gaan we weer, dat is ook helemaal niet erg. Nou ben ik niet echt zozeer een liefhebber van Guns N' Roses. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Waar is het dan? Ja, er is eigenlijk niks ergens aan. En dan toch is het mooi dat zo'n groep jonge honden ervoor gaat staan om toch die muziek van een Guns N' Roses levendig te houden. Nou, dat doen ze toch wel op een hele eigenwijze mooie manier. Want ik heb al heel wat stukjes gezien op de social voorbij zien komen. En ja, die maken daar toch geen half werk van. Nou, bla bla bla, reclame, reclame. Sons of Roses, de Dutch Tribute Band of Guns N' Roses. Prachtig is, ze komen hier dus allemaal een beetje uit de buurt. Ik heb het dan over Bob Bloemers is de zang. Roy Garrido is leadgitaar. Chris de Ruiter is rhythmgitaar. Julie Verveer is de bas. En Ryan Roop, ja, ik probeer het maar een beetje op zijn Engels, jongen. Die doet trommelen. De eerste show staat gepland op 27 november in Café Lievense in Breda, samen met Metallics. En kijk, en dat is dan weer gewoon mooi. En dat moeten ze gewoon lekker blijven doen. Want ja, ook al ben je geen fan van

0: Guns N' Roses, ze doen het toch maar. Dat gezegd hebbende. Ga jij dan toevallig ook nog een plaatje draaien van Guns N' Roses op die jongen? Ja, ik ga dat zeker doen, want hij had het ook aangevraagd, het nummer Civil War van het album Use Your Illusion 2. En dat zijn dus de echte meesters, Guns N' Roses. Nogmaals, volg ze. Ze hebben een pagina op Facebook, ze hebben een pagina op Instagram. Als je zegt Bob Bloemers, gewoon zoals ik het zeg, Bob, Bobke, Bob, Bobbert. En je tikt dat in, dan kom je daar echt wel bij uit. En daar staat gewoon lekker al die informatie op die ze kwijt willen. Ik zeg Bob, natuurlijk, en de rest van je kornuiten, veel succes. En wij gaan zeker jullie hier eens een keer in de studio horen. Neem dan maar gewoon een ukulele mee. Want ik weet gewoon dat jij dat kent. Ukulele muziek en Guns N' Roses. Dan moet hij hier maar als een mupje komen zingen. Zo, dus die uitnodiging die staat. En dat gezegd hebben de beste muziekvrienden. Civil War. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Je raadt het al.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

En hoe mooi is dat dan, beste luisteraars, hè? Ja, het klopt precies wat Bob zegt. Guns N' Roses, dat is een band, daar hou je van of je vindt het niks. Nou, ik heb daar niks mee, dat wil niet zeggen dat ik niet helemaal niks vind. Dat gezegd hebbende, Civil War van onze vrienden Guns N' Roses. En hou die jongens gewoon in de gaten, hè? Want ik denk wel dat ze dat verdienen. Punt uit. Hey, ik ga het hier zo klaarzetten voor de verzoekhoek non-stop. En dan ben ik dus straks na het nieuws weer gewoon lekker terug. En dan gaan we gewoon even lekker non-stop rocken. En dan ook nog de tip van Pat, die gaat ook nog voorbij komen. En nogal wat dies meer. Dus dat gezegd hebbende, ga ik eruit met Today We Climb. Ja, Today We Climb. Ja. Het is een gekke geitje tussen Hans en mij, hè?

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Elmrok 107.2 FM. Dit is Helmond.nl. Dit is Helmond via de app. Als ik mij niet vergis, dit is Helmond via DAB. DAB Plus, hoe heet dat geneuzel? Dat. Uur 2, Morden Helmrok. Staat altijd in het teken van de verzoekhoek non-stop. Zoals ook gewoon deze avond. Natuurlijk. Ook de tip van Pat, een beetje vreemd, maar wel lekker, zoals hij het dan altijd omschrijft. Of in elk geval deze keer omschreef. Het is weer muziek van alles wat. We gaan van links naar rechts, van onder naar boven en van achteren naar voren, zoals ik het altijd zeg. Dus het is eigenlijk voor jullie, beste luisteraars, beste muziekvrienden. En er rest mij nog niks anders te zeggen. We gaan beginnen. Hoe toepasselijk?

En dan ben ik blij dat ik zo'n muziekprogramma heb als dit. Hè? Dit als Morden Helmbrok hier bij Dit is Helmond op die 107.2 FM. En op ditishelmond.nl. Te volgen op de socials, Facebook, noem het allemaal maar op. Want ja, een Heger, Shane, Arnsen en Shreve. Oftewel Heces met hun Hot and Dirty. Ja, waar hoor je dat anders? Je kan het wel aanvragen bij Radio Paloma, maar volgens mij wordt dat daar niet gedraaid. Players, The Culprit, was ook aangevraagd en ook gedraaid. Evenals natuurlijk, She Took an Axe van Flotsam en Jetsam, wat aangevraagd was. Het kortste nummer van de show van vanavond, Living, Loving, Mate, She's Just a Woman, van onze vrienden van Led Zeppelin. En toen kwam het, Lost Reflection van Crimson Glory. Wat heb ik hier met mijn koptelefoon genoten. Alleen ja, God en jullie weten het. Ik hou daarvan. Crimson Glory. Jezus Christus. Ik mag dat zeggen, want het is zondag. En daarvoor heb je gedraaid Phantoms of Betrayal van onze vrienden en vriendinnen van Nimue. En daar gaan wij gewoon de komende tijd nog best wel wat van horen. Waarom? Nou, omdat ik het bijvoorbeeld gewoon kei leuk vind. En natuurlijk Turn Up the Radio van onze vrienden van Wel Eer Autograph. Goed, dat was het lijstje van de verzoekhoek non-stop van deze avond. Natuurlijk volgende week weer meer non-stop verzoekhoeken enzovoort. Maar, beste muziekvrienden, ik ben al ruim zes minuten over het tweede half uur van de show. Dus ik ben eigenlijk al te laat voor de tip van Pat. Nou, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Prog Power komt eraan. Het weekend van 3 en 4 oktober, als ik mij niet vergis. En dus Petje gaat naar aanloop van die datum lekkere proggy muziek uitzoeken als zijnde de tip. En niet iedereen zijn thee. Die hij nou ingestuurd heeft, is eigenlijk best wel vreemd, maar dan toch lekker. Je moet er voor openstaan. Ik heb het over de Griekse band Playgrounded. Het album heet A Flower to Water en hij zei, draai deze maar. Nou, dat ga ik dan ook zeker doen. Wil je ze gaan aanschouwen? Petje, ik weet helemaal niet. Zijn er nog kaarten te verkrijgen voor Prog Power? Al slaan me dood. Ik zou het echt niet weten. Maar goed. Natuurlijk hier bij Modern Helmrock. Someone van Playgrounded. De tip van Pat.

En inderdaad, nadat iets wat vreemde someone van onze Griekse vrienden Playgrounded draaide ik It Burns. Een track van het album Night of the Wolf Moon van onze grote vriend Wolf Lazy, oftewel Sarajevo. Goed, Solar Will, dit is Enslaved.

Lekker, hè? Enslaved was dit. Solar Will was de track. Hey, ja, het zit er weer bijna op, beste muziekvrienden. Dus ik denk, ik heb Enslaved gedraaid. Nou, in welk programma vind je dan daarop deze song? Die vind je nergens. Genesis. Invisible Touch. De live versie.

Invisible Touch. Genesis. En waarom sluit ik daarmee af? Ik had zomaar eens een keer het wilde idee is geopperd om eens in mijn, al mijn playlisten te kijken. En die nummer ik gewoon, hè? Dus het jaartal en aflevering. Hè? Dus in dit geval zitten we te luisteren naar aflevering 2630. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen jaartal 26 en dan ja, aflevering 30 van de show, hè, van dit jaar. Dus. En ik had het idee geopperd om door al die mijn playlisten heen te struinen. En om dan te kijken van ja, wat draaide ik toen? En dit komt uit 24 nummertje 30. Dus een aantal jaar terug draaide ik dit liedje ook al eens een keer. En toen dacht ik van laat ik daar maar eens gewoon een dingetje van maken. Invisible Touch live van dat album, hè? The Way We Walk. Jawel, Genesis. Hey, bedankt allemaal voor het luisteren, de actie, de reactie. Natuurlijk, gewoon de komende tijd weer wat meer prog-power spul. De komende tijd weer wat meer lokaal spul. Het kan hier niet op bij de omroep. Ik zeg, dit is Helmond.nl. Dit was Morden Helmrock. Voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Voor de mensen die morgen snipperdag hebben, snipper ze. En dan zeg ik tot de volgende week. Aan jullie, mijn dude.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder de jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is